0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden ook verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Volgens de lokale overheid ging het om de 3e grote aanval op 1 dag tijd. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. In Iran zullen mensen weer toegang krijgen tot het internet. Dat heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd. Al is het nog niet meteen duidelijk wanneer er precies weer gesurfd kan worden. Voor de Iraniërs was het internet afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse en de Israëlische luchtaanvallen op Iran begonnen. Eerder werd het internet ook al beperkt toen in het land grote anti-regeringsprotesten waren uitgebroken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kustram in De Haan het voorbij weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs en 3 jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder hoopte op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En de voorbije avond is van op de luchthaven van Luik een vliegtuig vertrokken naar Congo met 100 ton Europese hulpgoederen aan boord. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord van het vliegtuig zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en aan buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola bestaat niet. Daarom is het belangrijk om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik...
1: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
2: Mijn imaanzaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
1: Ik moest een heel departement uitrusten...

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: VRT Radio BNE Live.

0: is 3 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mantijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zouden raketlanceerinstallaties geviseerd zijn en ook schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen probeerden te leggen. De aanvallen komen op een moment dat er volop gespeculeerd wordt over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Zaterdag zei de Amerikaanse president Trump nog dat een akkoord grotendeels rond was. Officieel is er ook nog steeds een staakt het vuren tussen beide landen van kracht, maar het is niet de eerste keer dat er aanvallen worden uitgevoerd tijdens dat bestand. Ook eerder deze maand nam het Amerikaanse leger nog Iraanse militaire doelwitten onder vuur. Het Israëlische leger heeft in het zuiden en het oosten van Libanon opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden zeker 7 mensen om het leven zijn gekomen. Ook tussen Israël en Libanon is er officieel een staakt het vuren van kracht. Maar Israël zet de operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah wel gewoon door. Of voort. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger ook gevraagd om het offensief tegen Hezbollah op te voeren. Hezbollah zelf voerde de voorbije avond ook aanvallen uit op Israël. Er zouden onder meer drones afgevuurd zijn op 3 kazernes in het noorden van het land. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn dan weer bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. En Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kustram in De Haan het voorbij weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: elektrische leasewagens, krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alfabet.be. Dat is

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man.
6: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zouden raketlanceerinstallaties geviseerd zijn en ook schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen probeerden te leggen. De aanvallen komen op een moment dat er volop gespeculeerd wordt over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Zaterdag zei de Amerikaanse president Trump nog dat het akkoord grotendeels rond was. Officieel is er ook nog steeds een staakt het vuren van de kracht tussen beide landen. Maar het is niet de eerste keer dat er aanvallen worden uitgevoerd tijdens dat bestand. Ook eerder deze maand nam het Amerikaanse leger nog Iraanse militaire doelwitten onder vuur. Het Israëlische leger heeft dan weer in het zuiden en het oosten van Libanon opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden zeker 7 mensen om het leven zijn gekomen. Ook tussen Israël en Libanon is er officieel een staakt het vuren van kracht. Maar Israël zet de operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah wel gewoon voort. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger ook gevraagd om het offensief tegen Hezbollah op te voeren. Hezbollah zelf voerde de voorbije avond ook aanvallen uit op Israël. Er zouden onder meer drones afgevuurd zijn op 3 kazernes in het noorden van het land. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kustram in De Haan het voorbije weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En door de hoge temperaturen gisteren is het wegdek op verschillende wegen in de Antwerpse Kempen beschadigd geraakt. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om gewestwegen in Geel en Kasterlee en de E34 in Arendonk. Door de hitte ontstonden er putten in het wegdek en kwamen brokstukken op de weg te liggen. Zeker 2 auto's raakten daardoor ook beschadigd. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

That's it, man. 14 years running down the drain, boy, I'll tell you.

Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Alphabet. Your mobility made easy.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op het zuiden van Iran. Doelwit waren raketlanceerinstallaties en schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen zouden proberen te leggen. Die zeestraat is cruciaal voor vervoer van olie en gas, maar Iran laat al weken geen schepen meer passeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, reageerde zo pas op de Amerikaanse aanvallen en zei dat de straat van Hormuz hoe dan ook open moet gaan. De aanvallen komen er net nu. Al enkele dagen wordt gespeculeerd over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei Rubio dat het overleg nog enkele dagen kan duren, vooral dan over de precieze bewoordingen van het akkoord. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van zondag op de kusttram in Den Haan. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten gewond. 3 jongeren sloegen uiteindelijk op de vlucht, de vierde, een 18-jarige uit Ninove, is opgepakt. Minister de Ridder is niet te spreken over het geweld.
1: Dat is krapuleus gedrag, ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
0: De hitte heeft gisteren schade toegebracht aan verschillende wegen in de Antwerpse Kempen. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Onder meer in Geel, Kasterli en Arendonk kwamen er putten in de weg. Zeker 2 auto's raakten daardoor beschadigd. In Brugge heeft voetbalclub Club Brugge gisterenavond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters. Voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar hij is het vieren nog niet beu.
2: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien, maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
0: En na de kampioenenviering werden de clubspelers met de helikopter naar Antwerpen gebracht. Want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. En Club Brugge viel opnieuw in de prijzen met Christos Tsolis. Hij kreeg de prijs voor beste speler van het seizoen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Adem Zorgan van Union. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven, dat voor de 2e keer op rij de landstitel pakte. Het weer, we krijgen opnieuw veel zon. Mogelijk halen we voor het eerst dit jaar temperaturen van 30 graden of meer. Aan zee wordt het iets koeler, rond 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio Bene.
1: De beste evergreens en veel artiesten van bij ons.
2: Radio Bene.
3: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
4: And the mother to the table.
3: En je oude moeder dekt de tafel.
4: You see the same old same.
3: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
4: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
4: And you have all been in pain.
3: Oh, je vrek je rug.
4: Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
4: You can't travel with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
4: Let him

0: mijn...
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
0: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
0: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: VRT Radio BNE Live.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op het zuiden van Iran. Volgens de VS waren die aanvallen gericht op raketlanceerinstallaties en op schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen proberen te leggen. Die zeestraat is cruciaal voor het vervoer van olie en gas, maar Iran laat al weken geen schepen meer passeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio reageerde vannacht op de Amerikaanse aanvallen. Hij zei dat de straat van Hormuz hoe dan ook open moet. Er zijn al enkele dagen speculaties over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei Rubio dat het overleg nog enkele dagen kan duren, vooral dan over de precieze bewoordingen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten bij het bewegen, zoals rugpijn, nekpijn en schouderpijn. Dat blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch onderzocht worden. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar niet verder stijgt, maar bepaalde sectoren zijn het zwaarst, zegt Gerrit Pollentier van Mensura.
1: De typische met fysiek zwaarder werk, hè. Dus daar kijken we naar jobs zoals in de bouwsector, landbouw ook, maar zorgberoepen, daar moeten ze ook per definitie mensen verplaatsen of helpen en begeleiden bij het verplaatsen, blijft ook zeker een zware job waar je heel veel van die klachten in ziet terugkomen.
0: Door de hitte zijn gisteren verschillende wegen in de Antwerpse Kempen beschadigd geraakt. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Onder meer in Geel, Kasterlee en Arendonk kwamen er putten in de weg. Zeker 2 auto's zijn daardoor beschadigd geraakt. Van op de luchthaven van Luik is gisteravond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen voor Oost-Congo. In die regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten, beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en aan buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola of tegen die variant van ebola bestaat niet. Daarom is het essentieel om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. Op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van Club Brugge de prijs voor voetballer van het seizoen gekregen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Adem Zorgan van Union. Tsolis scoorde dit seizoen 17 doelpunten voor Club Brugge en gaf 23 beslissende voorzetten. Eerder op de avond had Club Brugge de titel gevierd samen met duizenden supporters. Voor aanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel.
2: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
0: Het weer zonnig en erg warm, tot 30 graden in het centrum, nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen wordt het een beetje koeler, maar het blijft zonnig. En tegen het einde van de week neemt de kans op een onweer toe. Weer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Gert. Radio BNE. Goedemorgen, zonder jas naar het werk rijden. Het kan perfect vanmorgen, met tussen je oren hopelijk veel leuke herinneringen aan het Pinksterweekend. Welkom.
4: Radio BNE, klaar wakker.
5: Herbert Verhaag.

Buddy Holly. Hoe was je Pinksterweekend en staat er iets speciaals op je kalender voor vandaag? Of één dezer, nieuwsgierig als ik ben, wil ik dat graag weten, hè? Via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Laat die berichten maar komen. De zon.

Christophe terug naar de zon. Tarara terug in de zon straks. En over exact een week, op dinsdag 2 juni, viert Italië zijn belangrijkste nationale feestdag, de Festa della Repubblica. En wij vieren weer mee met de mooiste Italiaanse liedjes. En voor de favorieten die jij erin wil, kan je vanaf nu stemmen op het Radio Bene-kanaal van VRT Max. Het resultaat krijg je dus over een week in de Radio Bene Italiaanse 40.

Roger Glover, Love is All. Hierover valt niet te discussiëren, want zolang er liefde is, is er hoop natuurlijk. Het is 6:12. Eind maart was er nog te weinig enthousiasme voor de Rode Duivels om in een WK-feest te durven geloven. Maar dat lijkt nu wat om te slaan, lees ik in het nieuwsblad van morgen. Op verschillende plaatsen worden er ontbijtmatchen georganiseerd. Kijken naar de Duivels op groot scherm en ondertussen genieten van een croissant. Het heeft uiteraard te maken met het uurverschil. En dat de WK-koorts dan toch stijgt, zien ze ook in het Limburgse Halen. Daar voerde een basisschool speciale panini-regels in om ervoor te zorgen dat kinderen eerlijk en enkel tijdens de speeltijd hun stickers ruilen. Ze hebben nog amper 3 weken om hun album vol te krijgen voor de start van het WK-voetbal.

Bij Lentol Hansen was een creatieve duizendpoot. De man schilderde ook zijn eigen albumhoezen. Ik weet dat Marcel van Tilt ooit de albumhoes van En Dans van Clouseau heeft geschilderd. Ken jij nog Vlaamse artiesten die platenhoezen geschilderd hebben? Ik weet het echt niet. Vertel het mij maar via het Radio Benenkanaal op VRT Max.

De berichten die binnenlopen. Niemand klaagt over de warmte. Integendeel, er lopen mooie fotoverslagen binnen van het voorbije Pinksterweekend. Rita van den Driessen is met haar schoonzus aan het genieten van een ontbijt en Radio Bene ergens in Turkije. En Francis Bellens die vertrekt straks te voet naar Scherpenheuvel, jawel. Vooral door de bossen, dat is een strak plan, die schaduw opzoeken. En veel water drinken natuurlijk. Veel plezier!

0: Miles.
1: Vanessa Carlton over 1000 Miles. En ik wil het eens hebben over 1000 klasse duiven. Die zitten in de duiventil van Davy Tornello Racing Pigeons in Rummen. Daar hebben ze de platen gekozen voor Radio Bene, u vraagt wij. Draaien straks tussen 12 en 1.

Nico en Hugo. En ik hoop dat het een goede morgen is voor jou na een heerlijk Pinksterweekend met veel ijsblokken en zo. Een kort verslag is altijd welkom, met of zonder foto, via het Radio Benenkanaal op VRT Max. Als je daar de reageerknop indrukt, kan je mij meteen bereiken in de studio. Doen!

Gees van hun evergreen uit de jaren 60 naar een van onze topartiesten anno 2026, Mentissa. 5 jaar geleden brak ze door in de finale van The Voice France en daar in Frankrijk is ze een van de onmisbare namen. Dit is de opener van haar tweede album, Enfant Difficile, dat op 12 juni verschijnt. La chanson d'amour, Mentissa.

0: Mooi hè, Mentissa, het is 7:15. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Ja man, dat is hoogzomer in de lente.
1: Ja, ja, en blijft verder duren. Ja, 1 juni begint de zomer, dus meteorologische zomer, dus dat is nog eventjes. Maar ja, op algemeen verzoek wordt dat gewoon verder doorgetrokken. Hè. 25 tot 32 graden vandaag is mogelijk. Dat is niet overal. Op de meeste plaatsen schommelt het rond 30. In Ukkel is het nog geen 30 geweest dit jaar. Maar in West-Vlaanderen en ander ook in delen van Limburg. Antwerpen ook. 30 graden gehaald al meerdere keren. Zelfs aan zee was het gisteren rond 29 graden. Vandaag zal het in Ukkel ook wel lukken. Zullen ook wel die tropische grens bereiken. Aan zee 25, 26. Dus ja, het Kempen 32 denk ik. Misschien ook lokaal ook elders dat net die 32 kan gehaald worden. Dus tropisch, uiteraard veel zon. Met een wind die meestal zwak is. Eerst uit het oosten, later uit het noorden aan zee. Dan een beetje zeebriescomponent. Daar kan een windkracht 3 gehaald worden in de namiddag. Volgende nacht temperaturen die ja, zakken naar een waarde die rond zie ik zo 17, 18, grote steden, 19 mogelijk. Dus een beetje moeilijk om de slaap te vatten. Morgen krijgen we nog altijd temperaturen die rond ja, 25 à 30 graden schommelen. Een beetje frisser dan vandaag op plaatsen waar het nu 30 is. Of vandaag 30 zou morgen 7, 28 kunnen zijn. Maar allee, het verschilt een beetje. Ik zie Antwerpen bijvoorbeeld, noorden van Limburg. Die koelen wat af. Maar andere plaatsen nog niet meteen. Komt omdat de noordoostenwind een klein beetje feller is. Mm-hmm. Het is nog maar een windkracht 3 hoor, met momenten. Dus het is niet echt overdreven. Maar het zou wel een paar graden verschil kunnen maken. Donderdag zitten we opnieuw tussen 25 en 30 graden. Met vrijdag ook ongeveer die waarden. Nog altijd veel zon, wel wat meer hoge bewolking dan. En in de loop van het weekend stijgen de kansen op een regen- of onweersbui. Dat is nog zeer onduidelijk, die signalen. Het kan wel, voordien is die kans quasi nul. Maar daar begint de kans toch een beetje groter te worden. Al is die volgens mij nog niet zo groot. We zeggen misschien een zeer lokale regen- of onweersbui, maar op de meeste plaatsen nog niets. De temperaturen die zitten zaterdag rond een 25, 26 graden. Dus het wordt wel minder warm. Dat mag ook wel. Tegen dan zijn we dat een beetje beu, die warmte. En dan zondag, dan gaat het naar 22, 23 graden. Kijken we naar de kust, dan zit dat rond een 19 à 20 graden. En dan volgende week, ja, dan neemt de kans op regen- of onweersbuien wel verder toe. Een beetje wisselvalligheid erbij. Zon en wolken die afwisselen. Een graad of 18 aan de kust. Met meer wind uit het zuidwesten. Daar dan met momenten een vrij krachtige wind. In het binnenland gaat het kwik dan zakken naar een 20 graden. Dat kan eens misschien net eronder zijn. 20, 21. Ook daar een aantal regen- of onweersbuien en een matige wind uit het zuidwesten. Dus wat meer maritieme, koelere invloeden. En dat lijken we dan vast te houden tot de periode van 8 of 10 juni. Veel verder ga ik voorlopig nog niet kijken. Maar in elk geval, dat zomerse, of die zomerse week komt dan wel tot een einde. Dus in de loop van een stukje al het weekend, maar vooral volgende week.
0: Oké, dankjewel daarvoor en tot straks.
1: Tot dan.

0: als er al iets uit de stembanden van de zware Club Brugge supporter kwam, dan was het vast hees en bijna onverstaanbaar. Die hebben nogal een kampioenenfeest achter de rug. Dat wordt afkicken. En wie weet, opwarmen voor het WK voetbal dat begint op 11 juni.
1: Par précaution,

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts 399 euro. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. De regering wil het personeel van onder meer De Lijn bodycams geven. En Christos Tsolis van Club Brugge is door de Pro League verkozen tot beste voetballer van het seizoen. De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die gericht op militaire lanceerinstallaties en schepen die mogelijk mijnen leggen. Lucas Lecluze, er was toch een staakt het vuren tussen Iran en de VS? Is dat hiermee doorbroken?
1: Nee, volgens de VS moest een aanval uit Iran voorkomen worden en moest het leger zich verdedigen, maar er vielen uiteindelijk geen doden of gewonden en dus loopt het staakt het vuren ook gewoon door, zegt de VS.
0: Ja, en wat betekent het voor de vredesgesprekken?
1: Ja, ook die gaan gewoon verder. Vandaag zitten onderhandelaars opnieuw samen in Qatar. Over 95% van de inhoud zou al een akkoord bereikt zijn, horen we. Maar over die laatste 5% zal nog enkele dagen onderhandeld moeten worden, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio.
2: And it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. We'll have to work through that. It's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
1: Ja, de zeestraat van Hormuz, die belangrijke doorvaartroute, moet zo snel mogelijk terug open, zegt Rubio ook. En een van de voorwaarden die Iran stelt is dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon zo snel mogelijk stoppen. Maar net nu heeft het Israëlische leger die aanvallen opnieuw opgevoerd en dat kan de sfeer rond de onderhandelingstafel mogelijk niet ten goede komen.
0: Dankjewel, Lucas. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van zondag op de kusttram in De Haan. Vier jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij, waarbij verschillende werknemers van de lijn gewond zijn geraakt. Drie jongeren sloegen uiteindelijk op de vlucht. De vierde, een 18-jarige uit Ninove, is opgepakt. Minister de Ridder is niet te spreken over het geweld.
3: Dat is krapuleus gedrag. Ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
0: Om incidenten zoals in De Haan te voorkomen, wil de federale regering bodycams mogelijk maken. Bij onder meer het personeel van de lijn. Een voorontwerp van wet is daarover goedgekeurd op de ministerraad. Tess de Keeschieter, zo'n bodycam, zo'n camera op het lichaam, wat houdt dat precies in?
4: Wel, concreet zouden bodycams gebruikt kunnen worden door brandweermensen, bewakingsagenten tijdens evenementen, maar dus ook personeelsleden en bestuurders van onder andere de NMBS en de lijn. Dat moet het makkelijker maken om vast te stellen wie verantwoordelijk is bij geweld. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. De camera's gaan pas aan wanneer er een risico is op agressie of geweld. De minister voorziet ook garanties om de identiteit van wie gefilmd wordt te beschermen en de beelden worden maximaal 30 tot 90 dagen bewaard. Het gaat nu nog om een voorontwerp van wet. Minister Quintin hoopt dat er dit jaar nog over gestemd wordt in het parlement.
0: Dankjewel, Tess. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten, blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch onderzocht worden. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar niet meer stijgt. Er zijn verschillende klachten die wel vaak voorkomen, zegt Gerrit Pollentier.
5: De meest voorkomende zijn dan wat we noemen bovenste ledematen, nek, schouders, elleboog, pols, samen met lage rugklachten. En daarnaast onderste ledematen, knieën komt ook voor, typisch bij mensen die dan regelmatig moeten hurken op de knieën werken, zoals bij straatwerken.
0: In Bozar in Brussel is de historische cello voorgesteld die de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Bruikleen zal krijgen. Een extra prijs omdat de wedstrijd 75 jaar bestaat. Christine Bonheuren.
6: Zo klinkt hij, de cello uit 1733, gebouwd door Matteo Goffriler in Venetië. Miljoenen waard, zegt Jan Strik van vioolbouwer Maison Bernard.
7: Kijk, een Goffriler is een paar miljoen waard, hè? 3, 4. Maar hier heb je nog die waarde, bijkomende waarde, dat het instrument van Pablo Casals is.
6: Pablo Casals, legendarisch Catalaans cellist die onder meer de suites van Bach herontdekte. Maar ook een uitgesproken voorvechter voor vrede en democratie. En een vriend van de Belgische koningin Elisabeth. Dat vertelde koningin Mathilde aan de VRT.
8: Ja, goede vrienden. En ze hadden diezelfde passie rond muziek. Maar ook, ze wou echt promoten die jonge talenten.
6: Zaterdag kennen we de winnaar van de koningin Elisabeth-wedstrijd. En die mag 4 jaar op deze bijzondere cello spelen, door Pablo Casals zijn dierbaarste vriend genoemd.
0: De cello wordt ook de hele week tentoongesteld in Bossaard tijdens de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En de Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Hij speelde tenorsax en was een van de grootste saxofonisten uit de jazzgeschiedenis. Hij stond onder meer bekend om zijn ademhalingstechniek, waardoor hij 1 noot bijzonder lang kon aanhouden. Sonny Rollins werkte samen met andere grote namen, zoals Thelonious Monk, Miles Davis en John Coltrane. In 1973 stond hij voor het eerst op het podium van Jazz Middelheim en dat was sensationeel, zei kenner Rob Leur op in een documentaire over het festival.
9: Sonny Rollins, de eerste keer op Jazz Middelheim, dat was een heel groot moment. Hij was tenslotte de saxofoon colossus, zoals men hem noemde. En Sonny Rollins op een podium in een park in Antwerpen, ja, dat was alsof Jezus Christus terug op aarde was neergedaald.
0: Sonny Rollins is 95 jaar geworden. En op de Pro League Awards heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs gekregen voor beste voetballer van het seizoen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Adem Zorgan van Union. Hij bedankte zijn hele team en zei dat hij vooral blij is met de landstitel voor Club Brugge.
10: Thanks my teammates, the staff, the coaches, everyone. Very proud that I'm player of Club Brugge. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. That's the most important for a player to win a collective trophy and not individual trophies.
0: Bij de vrouwen werd Aurélie Reinders van OH Leuven de beste speelster van het seizoen. Zij pakte met haar club voor de tweede keer op rij de landstitel. Het weer, zonnig en erg warm tot 30 graden in het centrum, nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen een beetje koeler, maar het blijft zonnig. Tegen het einde van de week neemt de kans op een onweer toe. We begonnen met nieuwe Amerikaanse aanvallen. Die zijn uitgevoerd op het zuiden van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen gericht op militaire lanceerinstallaties en schepen die mijnen leggen. De vredesgesprekken die gaan wel gewoon voort. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dankjewel Gert. 150 kilometer file, dat valt mee, hè. Alleen deze problemen zijn eerder opvallend. Je vertraagt naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten. En er is hinder op de E313 richting Lummen in Mommelgem door een defect voertuig op de spitstrook.
12: Radio Bene.
13: Radio Bene, klaar wakker.
12: Herbert Verhagen.
14: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
11: Een mooie dinsdag.

Grand Funk Railroad. Het had de naam van een topattractie kunnen zijn op de Singapore. Maar het was een Amerikaanse band die met Some Kind of Wonderful een paar weken in onze hitlijst van 74 kwam piepen. Het is 11:07. Voor dit nummer deed Willy Sommers een beroep op John Terra.

Zo klonk je in de 90s, Willy Sommers. Weet je wat er vanaf maandag weer te zien zou zijn na 4 jaar afwezigheid? De stoel op VRT1. In het nieuwsblad somt een paar opmerkelijke afleveringen op. Toen de stoel in de pastorie van Grimbergen stond, won de pastoor. De tickets waren voor een trip naar Ibiza, maar die durfde hij niet aan te nemen. En ooit won de vrouw van een toenmalig VTM-gezicht, maar pas nadien besefte ze dat ze met haar man had afgesproken om niet aan tv-spelletjes mee te doen. Ze raakte in paniek en weigerde prompt de prijs. En de snelste winnaar ooit was een man uit Humbeek. Hij had maar 16 seconden nodig om in de stoel te gaan zitten met een doodsprintje. Dat had hij namelijk op zak. Vanaf maandag dus nieuwe afleveringen van De Stoel in het programma Iedereen Zomert om 8:15 op VRT1.

0: Peter Maffay. En vorige week sprak ik met een andere Peter, DJ Peter van Praag uit Evergem. Die man heeft al 2000 huwelijksfeesten gespeeld en al veel zien gebeuren op Doe van Peter Maffay, ook overspel. En het zou niet de eerste keer zijn dat er daardoor al een huwelijk op de klippen loopt, de dag na het feest of de avond zelf. Ja, ja, zo meteen een leuke evergreen van The Alan Parsons Project. En André Hazes is er ook nog bij.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows Laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met

The Alan Parsons Project. Het werd er 6 voor 7:30 mee. Wie zoekt, die vindt. En dat geldt ook voor de zoektocht naar jezelf. En deze jongeman is dat aan de lijve aan het ondervinden op zijn 25e. Jeremy Vrielink.

Flash in the Pan. Elke week ontmoeten we hier best wel wat nieuwe luisteraars. Dat is tof, hè? En net daarom wil ik onze doucheplaat nog eens in de verf zetten. Je kan hier een meezingbare plaat aanvragen voor jezelf of daar iemand mee feliciteren voor zijn verjaardag, pensioen, jubileum enzovoort. Ik heb alleen een bericht van je nodig. En zo meteen een mooi voorbeeld van zo'n doucheplaat. Het is er een van André Hazes. Ruim 200 kilometer file ondertussen met deze uitschieters. Vertragen naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 25 minuten. Op de Antwerpse ring naar Nederland ook 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Er is hinder op de E313 richting Lummen in Wommelgem door een defect voertuig op de spitsstrook. Naar Brussel file op de E40 vanaf Aalst een half uur en op de E40 vanaf Heverlee 25 minuten. Op de binnenring tot Brussel verlies je 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.

André Hazes over zijn droom die uiteenspatte. En over exact een week gaan we hier volop dromen van een zonovergoten vakantie in Italië met 40 Italiaanse evergreens. Want op 2 juni vieren ze daar een soort nationale feestdag. En omdat we weten dat veel radiobeneluisteraars de Italiaanse topnummers genegen zijn, draaien we die namiddag de 40 mooiste. Maar nu komt het. Wat zijn de mooiste Italiaanse liedjes? Jij weet dat en je kan ons helpen om die lijst samen te stellen door jouw drie favorieten te kiezen. Dat kan nu op het Radio Bene kanaal van VRT Max. En volgende week dinsdag krijg je dan alle 40 tussen 1 en 4 in de Radio Bene Italiaanse 40.

0: The Kings en een sunny afternoon krijgen we zeker. Straks breidt onze weerman een mooi vervolg aan die zomerperiode.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

Brian Ferry, tot bijna 7:45. Christian van Mensbrugge is nu al de verjaardag van zijn vrouw Anja aan het vieren, zie ik. En mijn ma stuurde een foto door van op het terras. Ze zijn daar lekker aan het ontbijten. Zalig!

0: Loredana over de ochtendzon. Insmeren is de boodschap. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, ik denk dat de meest frisse temperaturen al achter ons liggen ondertussen.
1: Ja, ja, dat is inderdaad zo. We gaan naar 25 graden aan zee. 30 tot 32 graden in het binnenland. Met een zwakke wind. Eerst uit het oosten, later uit het noorden. Aan zee dan een lichte zeebries na de middag uit het noorden. Vanavond en vannacht zakt het kwik naar een graad of 16. Morgen met een heldere nacht natuurlijk. Morgen ook zonnig weer. Temperaturen die nog altijd in de buurt van 30 graden liggen. Dat kan wat minder zijn. Op sommige plaatsen is dat 28. Op sommige is dat nog 29, 30. Aan zee zitten we rond 22 graden dan. Donderdag dan weer omhoog. 28 aan zee. Ook in het binnenland, ja, rond 30 ongeveer. Met nog altijd zonnig weer. Vrijdag komen daar wat meer hoge wolkensluiers bij. En volgens bepaalde computermodellen is daar al 's avonds een plaatselijke kans op onweer. En ook zaterdagavond of later namiddag zou dat plaatselijk het geval kunnen zijn. Maar met onweters, je weet dat we dat zo lang op voorhand niet kunnen voorspellen. En dat dat meestal gaat over kans op, maar de kansen stijgen wel. Later dus meer details, hetzelfde voor zondag. Dat blijft nog wel overwegend mooi weer op die dagen. Hè. Dus als er onweer komt, is dat zeker niet de hele dag door. Temperaturen die zaterdag of vrijdag, om al een beetje van de daling van de temperatuur mee te geven, want wordt dat niet meer zo warm als donderdag. We zitten dan rond 22 à 24 graden aan zee. In het binnenland is dat nog altijd ja, 8, 29, Kempen misschien 30. Zaterdag ook, misschien dat we een graadje eraf doen. Maar zondag, dan gaan er meerdere graden af. Met nog 23 à 25 graden in het binnenland aan zee zitten we dan rond 19 à 20. En daarmee is de toon dan gezet voor volgende week. Met nu en dan regen of onweersbuien, met meer wind uit het zuidwesten. Dus dat hoge drukgebied dat ons dat of die zomerse week bezorgd trekt zich dan terug op de Azoren. Wat meer west-zuidwest circulatie, koeler weer, wat buigweer met momenten ook. Zon en wolken die afwisselen. Temperaturen die ongeveer normaal zijn voor de tijd van het jaar met een graad of 20 in het binnenland en 18 aan zee. En waar het dan af en toe wel eens ook vrij krachtig kan waaien uit zuidwest tot west. En ook in het binnenland is er met momenten dan een voelbare wind. Dus verkoeling komt, maar het is nog niet voor meteen.
0: Eigenlijk tot en met zondag nog mooi zomerweer, maar een beetje onstabiliteit vrijdag, zaterdag en zondag.
1: Ja, zo kan je het perfect samenvatten.
0: Prima, merci hè. Geniet van je dag.
1: Jij ook, tot morgen.

Dino Garcia. En heb jij al voor een zomers Italiaans deuntje gestemd op ons Radio Bene-kanaal? Viva la mamma van Eduardo Benato. Mamma Maria van Ricky e Poveri. Of Gente de Mare van Tozzi en Raff. Kom aan, ga voor jouw top 3 en luister volgende week dinsdag namiddag mee naar de Radio Bene Italiaanse 40.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Nieuws met Gert van Boksel. De regering wil het personeel van onder meer De Lijn bodycams geven. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. En Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste voetballer van het seizoen. Personeel van De Lijn en de NMBS en ook brandweerlui mogen in de toekomst wellicht camera's op het lichaam dragen, bodycams. Daarover is een voorontwerp van wet goedgekeurd op de federale ministerraad. Agressie op het openbaar vervoer bijvoorbeeld is de voorbije jaren toegenomen en bodycams zijn een extra instrument om te bepalen wie verantwoordelijk is, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Ruc.
1: Als er geweld zijn, dan zijn het altijd gewelden of incidenten in momenten waar niet zoveel mensen rond zijn. Dus het is soms heel moeilijk om dat te bewijzen, maar het is ook een moment waarvan enkele profiteren om dat te kunnen doen. Met die camera bij, denk dat er ook een manier is van preventie om te zeggen, blijf kalm. De mensen die in de sporen werken, zijn mensen die moeten eerbiedig worden. Ze doen hun werk, ze zijn daar niet om het geweld te leven.
0: Ja, Tess de Keerschieter, in welke omstandigheden zullen die bodycams gebruikt mogen worden?
2: Op het moment dat er sprake is van geweld of agressie, zouden die bodycams mogen aangezet worden. Denk aan incidenten zoals afgelopen weekend in De Haan, waarbij verschillende personeelsleden van De Lijn gewond geraakten na agressie door 4 jongeren zonder ticket. De wet voorziet wel garanties om de gegevens van wie gefilmd wordt te beschermen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. En de beelden zouden maximaal 30 tot 90 dagen bewaard blijven. Op treinbestuurders of personeelsleden van De Lijn die met zo'n bodycam rondlopen, is het wel nog even wachten. De Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de vakbonden moeten nu eerst advies geven. Maar minister Quintin hoopt wel dat er dit jaar nog over de wet gestemd wordt in het parlement.
0: Dankjewel, Tess. Het antiterreurorgaan OCAT waarschuwt voor de opkomst van nihilistisch extremisme. Dat is een nieuw zorgwekkend fenomeen dat gratuit geweld en vandalisme verheerlijkt, schrijft de Tijd. Alles samen waren er vorig jaar 250 minder meldingen van extremistische of terroristische dreigingen, maar de dreiging van het nieuwe nihilistische extremisme neemt wel toe. Die stroming mengt elementen van het nazisme, anti-establishment denken, complottheorie en zelfs satanisme. Online zetten aanhangers elkaar aan om geweld of vandalisme te plegen en daarbij worden ook vaak jonge en kwetsbare slachtoffers geviseerd. De jongen van 17 die gisteren beland is in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten. Dat blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch onderzocht worden. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar niet meer stijgt. Vooral in sectoren zoals de bouw en de zorg blijven de klachten hoog. Al zijn er in elk beroep wel mogelijkheden om die aan te pakken, zegt Gerrit Pollentier bij Mensura.
3: Een mooi voorbeeld in de bouwsector, ook een heel zware job nog altijd bij metsers. Dat is de zware dingen op hoogte plaatsen, stellingen, een stelling bouw daar ook naar organiseren en ook het opvolgen daarvan. En zo zijn er in heel wat beroepen moeilijke situaties, maar altijd wel mogelijkheden.
0: De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, op het zuiden van Iran, dat zegt het Amerikaanse leger. Het doelwit waren militaire lanceerinstallaties en boten die mogelijk mijnen leggen. Lucas Lecluze, heeft Iran al gereageerd op die aanvallen?
4: Ja, enkele minuten geleden, het Iraanse leger. De topman zegt daar dat als de VS nog eens aanvalt, Iran hard zal reageren. De VS beweert dat de operatie nodig was om militairen te beschermen tegen een mogelijke Iraanse aanval. Een reden die ze ook al eens eerder gebruikt hebben om Iran tijdens een bestand aan te vallen.
0: Ja, en er geldt eigenlijk wel een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Wat betekent dit daar nu voor?
4: Ja, volgens de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio loopt dat staakt het vuren gewoon door. En ook de vredesgesprekken over de verlenging ervan zouden vandaag plaatsvinden in Qatar. Over 95% van de inhoud zijn ze het al eens, horen we. Maar over die laatste 5% moet nog enkele dagen onderhandeld worden, zegt Rubio.
5: And it's going to take a couple days to settle on even disagreements over a word. We'll have to work through that. It's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
4: Ja, de zeestraat van Hormuz, die belangrijke doorvaartsroute, moet zo snel mogelijk terug open, zegt Rubio ook. Maar Iran wil eerst dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. Maar net vannacht heeft het Israëlische leger die aanvallen opnieuw opgevoerd. En dat kan de sfeer rond de onderhandelingstafel mogelijk niet ten goede komen.
0: Nee, dankjewel, Lucas. In Bozarim, Brussel, is de historische cello voorgesteld die de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in bruikleen krijgt. Christine Bonheur.
2: Zo klinkt hij, de cello uit 1733, gebouwd door Matteo Goffriler in Venetië. Miljoenen waard, zegt Jan Strik van vioolbouwer Maison Bernard.
6: Kijk, een Goffriler is een paar miljoen waard, hè? 3, 4... Maar hier heb je nog die waarde, bijkomende waarde, dat het instrument van Pablo Casals is.
2: Pablo Casals, legendarisch Catalaans cellist die onder meer de suites van Bach herontdekte. Maar ook een uitgesproken voorvechter voor vrede en democratie. En een vriend van de Belgische koningin Elisabeth. Dat vertelde koningin Mathilde aan de VRT.
7: Ja, goede vrienden. En ze hadden diezelfde passie rond muziek. Maar ook, ze wou echt promoten die jonge talenten.
2: Zaterdag kennen we de winnaar van de koningin Elisabeth-wedstrijd. En die mag 4 jaar op deze bijzondere cello spelen door Pablo Casals, zijn dierbaarste vriend genoemd.
0: En de hele finale week wordt de cello ook tentoongesteld in Beaux-Arts. De Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden, een van de grootste uit de jazzgeschiedenis. En hij werkt onder meer met andere grootheden als Thelonious Monk, Miles Davis en John Coltrane. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij 1 noot bijzonder lang aanhouden. In 1973 stond hij op het podium van Jazz Middelheim.

0: Sonny Rollins is 95 geworden. En op de Pro League Awards heeft Christophe Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs gekregen voor beste voetballer van het seizoen. De Griek haalde het voor Hans van Aken, zijn ploegmaat, en Adem Zorkan van Union. Tsolis bedankte zijn hele team en zei dat hij vooral blij is met de landstitel voor club.
1: Thanks my teammates, the staff, the coaches, everyone. Very proud that I'm player of Club Brugge. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. That's the most important for a player to win a collective trophy and not individual trophies.
0: Bij de vrouwen werd Aurélie Reinders van OH Leuven beste speelster. Hij pakte met haar club voor de tweede keer op rij de landstitel. Het weer zonnig en erg warm, tot 30 graden. In het centrum nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen een beetje koeler, maar het blijft zonnig. Tegen het einde van de week neemt de kans op een onweer toe. We begonnen met de beslissing van de federale regering om bodycams in de toekomst mogelijk te maken bij onder meer brandweerlui en personeel van de NMBS en de lijn. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel, Gert. Het is ruim 8 over 8 en ruim 300 kilometer file zie ik, met nogal wat ongevallen. Je vertraagt naar Antwerpen op de E19. In Sint-Job, door een ongeval, is de weg er volledig versperd. Verlaat er de snelweg en volg de omleidingsroute met de letter D. Van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Op de E313 in Geel-Oost, ook file door een ongeval op de linkerrijstrook daar, een kwartier extra. Op de E17 richting Gent is in Lokeren de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval. Die verliest 25 minuten vanaf Vlaasmünster. En nog een ongeval op de A19 richting Ieper in Kortrijk-West op de rechterrijstrook.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, klaar wakker.
3: Herbert Verhagen.
5: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
2: Fijn dat je luistert.
5: VRT.

Vlaamse Scott Walker, Wim Braville met zijn grootste hit Annelies. De oudste plaat in deze klaarbakker komt van de heer Fats Domino, 1955. You.

Fats Domino zingend en tokkelend op zijn piano tussen de muzikanten. Allemaal strak in het pak met een das en zo. Het zag er zo gezellig uit en vermoedelijk snikheet in die kostuums. Zal ik eens voor wat verkoeling zorgen? Op zondag 8 november organiseren we in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene, de Red Pack Live and Concert Best of Christmas. Een best of dus, de allerlaatste keer, de mooiste Red Pack Evergreens. En dat alles met een mooie kerststrik rond. Zeker de moeite om erbij te zijn als je van crooners houdt. Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie zijn de allereerste namen die hun komst hebben bevestigd. Wil jij er graag bij zijn? Ga dan nu naar het Radio Bene kanaal op 14 Max. Daar vind je kaarten.

0: Zo zag de top 3 van de Radio Bene Italiaanse 40 er vorig jaar uit. Op 3 Gloria van Umberto Tozzi. 2 ging naar Volare van Domenico Modugno. En ja hoor, Marina van Rocco Granata stemden jullie op 1. Op dinsdag 2 juni vieren de Italianen feest. En wij vieren dus mee met de nieuwe editie. Ik kan er nu voor stemmen op het Radio Bene kanaal van VRT Max.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
4: Bitterballen, bitterballen, hey.
3: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: VRT Radio BNE Live.
7: Ah.

Eric Clapton werkt zijn tour af die hem in april nog naar ons land bracht. De legende is 81 en organiseert ook een gitaarfestival in het Amerikaanse Texas. Daarvoor nodigt hij zelf beloftevolle gitaristen uit. En die mogen zich in september eens 2 dagen goed uitleven.

Vroeger begon mijn haardos altijd te jeuken als ik Arne van Haak hoorde zingen, omdat hij werd grijs gedraaid met het nummer Luisje. Maar dit was nog eens dronken romantiek van zijn album Vlinders en een maagsfeer. Ik heb hier een lang opstel klaarstaan met de grootste verkeersproblemen. Er staat een half uur file op de E314 richting Lummen tussen Diest en Halen. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak er een reddingstrook. Op de E17 richting Gent is in Lokeren de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval. Je verliest al drie kwartier vanaf Waasmünster. Je vertraagt naar Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Sint-Job een kwartier. Komt door een ongeval, de weg is er volledig versperd. Verlaat de snelweg en volg de omleidingsroute met de letter D. Van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Op de E313 tussen Tessenderlo en Geel-Oost vielen door een ongeval op de linkerrijstrook. Reken daar 25 minuten extra. Nog een ongeval op de A19 richting Ieper in Kortrijk-West op de rechterrijstrook. 10 minuten extra daar. En er staat een defect voertuig op de N31 richting Brugge bij Oostkamp. Je vertraagt 20 minuten vanaf Ruddervoorde op de E403. Radio BNE.

0: James Brown klonk weer als de beste energiereep, maar dan wel één zonder chocolade, want die gaat weer heel snel smelten vandaag tot 32 graden warm.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat blieft?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.

In blue jeans, oké, maar deze week geen lange broekspijpen voor mij. Het zomerweer blijft de hele week bij ons. En het is puur toeval, want de albums van de week liggen al maanden vast. Maar uitgerekend deze week is het er een van Miss Zomerhit Belle Perez. We beginnen aan de verkenning na Gunter Neefs.

0: Gunter Neef staat bijna 9 voor 9.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: We hebben haar een tijd moeten missen door het plotse overlijden van haar man. Maar wat zijn we blij dat ze binnenkort weer op het podium zal staan. Belle Perez. In die 27 jaar heeft ze veel platen opgenomen. We hebben er één uitgepikt om nog eens op in te zoomen. Everything. Verscheen in 2002 en markeert haar overgang naar de Latino-georiënteerde popstijl die haar zo groot maakte in Vlaanderen en daarbuiten. Wie nog niet klaarwakker was, wordt het nu zeker met Get Up and Boogie van Belle Perez.
1: Radio BV, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: status quo. Sinds vanmorgen kan je stemmen voor de Radio BNI Italiaanse 40 van aanstaande dinsdag. Christine Akkaert heeft haar huiswerk al gemaakt in Brugge, zie ik. Ze heeft Andrea Bocelli op 3 gezet met Conte Partiro. 2 geeft ze aan Albano en Romina Power voor Felicita. En haar absolute Italiaanse nummer 1 is Ti Amo van Umberto Tozzi. Stemmen maar op het Radio BNI kanaal van 14 Max. Tot morgen, hè. 6 uur.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
8: bij Brico, Brico City
7: en Brico Planet
8: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De jongen van 17 die gisteren in het kanaal van Willebroek is beland, is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar gestorven. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. Chauffeurs van bussen en trams van de lijn, treinpersoneel en brandweer mogen binnenkort wellicht bodycams dragen. Daarover is een voorontwerp van wet goedgekeurd. Er is meer en meer agressie op het openbaar vervoer de voorbije jaren. En bodycams zijn dan een extra instrument om gewelddadige incidenten te kunnen filmen en te kijken wie verantwoordelijk kan zijn, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
1: Ze moeten de camera aanzetten als er een gevaar is of wanneer ze een geweld zien, een incident zien. Dat gaat die camera mogen openen en dat gaat tellen als bewijs daarna in justitie en voor het dossier. Omdat we hebben gezien dat er meer en meer geweld was en we hebben dat gezien dat er in het buitenland dat het goed weg, ik zou zeggen, waarom zou het geval niet bij ons zijn?
0: Dit nieuws komt net na het zware incident van afgelopen zondag op de kusttram in De Haan. Vier jongeren hadden geen ticket. Controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en er ontstond een vechtpartij. Verschillende werknemers en politie raakten gewond. Drie jongeren konden vluchten en de vierde is opgepakt. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, is dan ook tevreden dat er bodycams zullen komen. Dat vertelde ze daarnet in Goedemorgen Morgen.
2: Dat gaat ook wel afschrikwekkend werken voor van dat krapulle, ik heb er geen ander woord voor. Als ze weten dat ze de hele tijd getaped en gefilmd worden, gaan ze toch, denk ik, iets voorzichtiger zijn, hoop ik, met hun gedrag. We gaan dat in goed overleg natuurlijk, om te kijken wie wil die bodycams ook dragen. Eerst en vooral de controleurs van de lijn, omdat je wilt dat die ook bewijsmateriaal verzamelen als die worden aangevallen. Maar ook voor de chauffeurs is dat voor mij bespreekbaar.
0: En afgelopen nacht heeft Rusland opnieuw verschillende steden in Oekraïne aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij een inslag in Kramatorsk zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Gisteren riep Rusland diplomaten op om Kiev te verlaten. Na de dodelijke Russische aanval van afgelopen weekend nemen ook inwoners van Kiev die waarschuwing serieus, zegt correspondent Arnaud de Dekker.
3: In Kiev, ik heb nog niet vaak zoveel verwoesting gezien in het centrum van de stad. Dus dat zijn taferelen die zelfs voor de inwoners van Kiev, dat zijn taferelen die ze nog niet vaak hebben gezien in het centrum van de stad. Mensen weten wat ze moeten doen, dat mensen die waarschuwingen misschien meer dan ooit serieus nemen als het luchtalarm afgaat in Kiev. Maar er is geen sprake van grootschalige evacuaties.
0: Het is zonnig en erg warm vandaag. Tot 30 graden in het centrum van het land. Nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen een beetje frisser, maar het blijft zonnig. En tegen het einde van de week wel meer kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
3: Oh.
4: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hé, hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij BO

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Dad.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo!
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een reizigerstrein op een schoolbus met kinderen gebotst. Op de bus zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Dat heeft VRT Nieuws zo net vernomen. Het ongeval gebeurde iets na 8 uur vanmorgen. Volgens de eerste informatie was de overweg gesloten op het moment van het ongeval. Op de trein zelf raakte niemand verder gewond. Een 100-tal reizigers is geëvacueerd. De fietser die vanmorgen werd aangereden door een tractor op een overweg in Lokeren is overleden. Door het ongeval was het treinverkeer een tijd onderbroken tussen Dendermonde en Zeelen. Op de E19 in Sint-Job in het Goor zijn verschillende mensen gewond bij een zwaar verkeersongeval. Daardoor is de snelweg helemaal dicht in de richting van Antwerpen. Er was eerst een aanrijding, daarna een kettingbotsing. Er zijn 6 of 7 auto's en vrachtwagens bij betrokken. En er is veel hinder, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: De snelweg is volledig versperd en het is een ernstig ongeval met een grote ravage. Dus het ziet er naar uit dat we hier spreken van afhandelingsduur van enkele uren. De politie waarschuwt daar in elk geval voor. Intussen is het daar echt wel heel lang aanschuiven. En vervelend is ook dat op de omleiding in de buurt er ook wegwerkzaamheden aan de gang zijn op 2 plaatsen. Dus het verkeer moet ook daar rekening houden met moeizame voortgang.
0: Chauffeurs van bussen en trams van de lijn, treinpersoneel en brandweer mogen binnenkort wellicht bodycams dragen. Daarover is een wetsontwerp. Agressie op openbaar vervoer is de voorbije jaren gestegen. En bodycams zijn ideaal om gewelddadige incidenten te filmen en te kijken wie verantwoordelijk is op dat moment. Er wordt wel rekening gehouden met de privacy van wie gefilmd wordt, zegt minister van Binnenlandse Zaken Kenta.
2: Als het nodig is, zal het agenten moeten zeggen dat hij of zij haar bodycam aandoet. Dus dat wil zeggen dat is geen permanente registratie. Wij bewaren de imago tussen 30 en maximaal 90 dagen. En ze zijn enkel toegankelijk voor gemachtigde personen. En als het moet, het gaat naar de rechter. Die kan beslissen om die beelden te gebruiken voor onderzoeken.
0: En dit nieuws komt net na het zware incident van afgelopen zondag op de kusttram in De Haan. 4 jongeren hadden geen ticket. Controleurs wilden hen een boete geven. Maar ze verzetten zich en er ontstond een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten gewond. 3 jongeren konden vluchten en de 4e is toen opgepakt. Het is zonnig en warm, tot 30 graden in het centrum van het land. De volgende dagen een beetje frisser, maar het blijft wel heel zonnig. Tegen het eind van de week kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. Je hoorde het daarnet in het nieuws, 121 kilometer file, maar je vertraagt dus een half uur naar Antwerpen. Op de E19 tussen Brecht en Sint-Job. Door een groot ongeval met verschillende voertuigen is de weg er volledig versperd. De hinder die gaat nog een hele tijd duren, dus maak daar een reddingsstrook. Verlaat de snelweg en volg de omleidingsroute met de letter D tot de oprit in Kleine Bareel. Jammer genoeg zijn op die opleidingsroute ook wegwerkzaamheden bezig. Dus hou rekening met moeizaam verkeer. Probeer die omgeving alvast te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rij je beter om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. En dan naar Antwerpen nog aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Bijna 1 uur vertraging door omrijders. Op de E17 vanaf Kruijbeke een kwartier. Op de Antwerpse ring naar Nederland 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En er staat ook een half uur file op de E34 richting Knokke tussen Moerbeke en Zelzaten. Dat komt door een ladingverlies op de rechterrijstrook. Naar Brussel aanschuiven op de E40 vanaf Aalst 20 minuten. En op de binnenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
4: Radio Bene.
3: Heerlijk Pinksterweekend hebben we toch achter de rug, zeker wat het weer betreft. Willen we daar deze week nog een staartje aan breien? Goedemorgen.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

zomaar, zonder schroom, om 10 uur op een doordeweekse dinsdag. Voel je vous couché avec moi? Ja, hallo, dat kan tellen. Lady Marmalade heeft blijkbaar geen last van warme nachten. Warme nachten, daar zeg je zoiets. Officieel is het nog niet zover, maar kijk, het lijkt toch alsof het zo.

Hij vertelde onlangs nog in een interview, Tom Jones, dat hij 10 jaar na de dood van zijn vrouw in rouwtherapie is gegaan. Zo zie je maar, de liefde van je leven, die blijft gewoon plakken. Hè? That's not unusual. Vandaag, dinsdag, 26 mei, precies 221 jaar geleden, wordt in de kathedraal van Milaan Napoleon Bonaparte tot koning van Italië gekroond. Het is te zeggen, hij deed het zelf. Na de Franse revolutie groeide Napoleon uit tot de machtigste man van Frankrijk. In 1804 kroonde hij zichzelf al tot keizer van de Fransen. En een jaar later breidde hij zijn invloed in Europa verder uit door het koninkrijk Italië te creëren. In feite eigenlijk een satellietstaat van Frankrijk. Ook hier weer opvallend. Tijdens de ceremonie, kroonde Napoleon ook weer zichzelf met de zogenaamde IJzeren Kroon van Lombardije. Dat is een eeuwenoud symbool van de koninklijke macht in Noord-Italië. Hij sprak daarbij de beroemde woorden uit: God heeft mij deze kroon gegeven. Wee hem die ze aanraakt. Wij zouden niet eens durven. Dit zijn Bazaar en Pommelien Thijs.

0: vertrouwd dat het altijd goed komt. Een van mijn favoriete liedjes in mijn positivo Spotify-list. Bob Marley and the Wailers met Three Little Birds.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht, hè.
3: Rustig,
2: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promokoken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: je mij vraagt, kan de liefde.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.

0: drie, vier en ondertussen maar blijven muziek maken. Ja, kijk, een vrouw en multitasken. Het is een dingetje. 114 kilometer file op de weg. Je vertraagt 1 uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een groot ongeval met verschillende voertuigen is de weg er volledig versperd. De hinder die gaat nog een hele tijd duren daar, dus maak een reddingstrook als je daar staat. Verlaat de snelweg als je kan en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Maar houd daar ook rekening met moeizaam verkeer. Probeer die omgeving te vermijden, want daar zijn ook werken. Van Nederland naar Antwerpen rij je beter om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. En dan nog naar Antwerpen op de E313 aanschuiven vanaf Massenhoven. Reken daar een half uur extra. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Er staat ook 20 minuten file op de E34 richting Knokke tussen Moerbeke en Zaalzaten. Dat komt door een ladingverlies op de rechte rijstrook. En uiteraard is er ook file naar Brussel op de E40 vanaf Aalst, 20 minuten daar. Op de A12 bijna een half uur tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd, ook alweer door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens, Woluwe tot Zaventem.
1: Radio BNE.

Jij bent alles voor mij. Dat was The Real Thing met You To Me Are Everything. Ik had het daarnet over 2 juni en over de Italiaanse 40 op Radio Bene van 1 tot 4 in de namiddag. En laat dat nu eens het ideale moment zijn om op zoek te gaan naar jouw favoriete song. Ik heb het daar straks nog verder over. Waar je dat kan doen, waar je kan stemmen. Dit is Laura Pausini met haar eerste grote internationale hit La Solitudine. Vergeet niet, ze was nog maar 17 toen ze dit zong.

Niet te geloven, hè? 17 was ze en ze zong dit voor het eerst op het San Remo Festival in 1993. Ze won ook het festival in de categorie voor jongeren. Blijft prachtig, ook na al die jaren, haar verhaal over haar jeugdliefde Marco. Wil je Laura Pausini in de Italiaanse 40 op Radio Bene stemmen? Dat kan door naar het Radio Bene kanaal te gaan op VRT Max. Daar even naar beneden te scrollen en daar kan je stemmen. Allora, andiamo!

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
13: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
14: bij Brico Brico City
13: en Brico Planet...
14: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

Trams die dachten, we zetten hier eens het kot in brand. Dat was Disco Inferno. Vandaag, 26 mei, precies 32 jaar geleden, trouwen Michael Jackson en Lisa Marie Presley. De King of Pop trouwt met de dochter van de King of Rock'n'Roll. Grootser zal het niet worden in de showbiz. Bleek achteraf dat dit niet meteen een huwelijk uit liefde was. De schitterende documentaire die je nu nog altijd kan bekijken op VRT Max, The Michael Jackson Story, die geeft daar een heel andere kijk op. Het was, zo laat de documentaire toch uitschijnen, eerder een strategische zet om de reputatie van Michael op te poetsen.

Liefde is als een sigaret, even moeilijk om er vanaf te geraken. Dat heeft Benny Nijman destijds goed gezien. The Allisons nu. Veel mensen denken dat dit broers zijn. Ik ook eigenlijk eerst. Maar als je hun echte familienamen bekijkt, dan kan dat onmogelijk het geval zijn. Dit zijn Bob Cullen Day en John Alford met Are You Sure? Good.

Parsons. En ze spraken ook een heel klein woordje Frans. Dat was Are You Sure? We gaan naar het nieuws van 11 uur met heel veel dramatiek. Dankzij René en Renato.

0: en Italië verenigd. Prachtig toch? Deze René en Renato met Save Your Love. Zullen we doen?
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissen.
4: Richie. Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een reizigerstrein op een schoolbus met kinderen gebotst. Op de bus zaten 7 kinderen, een begeleider en een chauffeur. En er zijn meerdere dodelijke slachtoffers. Dat bevestigt een officiële bron aan VRT Nieuws. Amaury de Mulder, jij bent op de plek van het ongeval. Weet je al meer over de omstandigheden?
1: Nog niet zo heel veel. Op het moment dat het busje de overweg overreed, waren de slagbomen naar beneden en stonden de lichten op rood. Dat bevestigt wel de spoornetbeheerder Infrabel. We horen ook uit goede bron dat het busje leerlingen vervoerde van een middelbare school van het buitengewoon onderwijs. In het busje zouden verschillende doden gevallen zijn, maar het is nog niet duidelijk hoeveel of wie die slachtoffers zijn. We horen ook over verschillende gewonden die zouden zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, maar het is niet duidelijk hoe erg hun verwondingen zijn. Op de trein raakte gelukkig niemand gewond. Een 100-tal reizigers is wel geëvacueerd. En verder is het dus nog wachten op meer informatie.
0: De fietser die vanmorgen werd aangereden door een tractor op een overweg in Lokeren is overleden. Door het ongeval was het treinverkeer een tijd onderbroken tussen Dendermonde en Zeelen. Er stonden eind vorig jaar bijna 18.000 mensen met een beperking op de wachtlijst voor een persoonlijk budget. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. In totaal kregen 107.000 mensen ondersteuning van het agentschap. En dat zijn er 10.000 meer dan 3 jaar daarvoor. Maar toch blijven de wachtlijsten dus een probleem. Minister van Welzijn Caroline Genee werkt aan een hervorming om dat aan te pakken. En het festival Tomorrowland is begonnen met de opbouw in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Na de grote brand vorig jaar aan het hoofdpodium komen er dit jaar extra veiligheidsmaatregelen. Het recreatiedomein blijft de komende weken wel nog toegankelijk, zegt Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
2: Naarmate dat de werken vorderen, gaan de bepaalde delen worden afgesloten of beveiligd worden. En eigenlijk een week voor het festival gaat het domein dan wel echt helemaal dicht. Maar sowieso, De Schorre heeft alles heel duidelijk op de website gezet en dan kan je heel goed zien van is het trollenpad open, kan je het blote voetenpad doen, waar kan ik parkeren, is de hondenwei open, dus dat is een heel mooi schema. En ook aan de ingang van De Schorre hebben wij een banner gehangen met eigenlijk alle informatie.
0: Het is zonnig en erg warm, tot 30 graden in het centrum van het land, nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen een beetje frisser, blijft wel heel zonnig en tegen het eind van de week komt er wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. 109 kilometer file nog altijd op de weg. Je vertraagt meer dan een uur naar Antwerpen op de E19. Tussen Loenhout en Sint-Job. Dat komt daardoor een groot ongeval met verscheidene voertuigen. Daar is de weg volledig versperd. De hinder gaat er nog een hele tijd duren. Maak daar een reddingstrook. Verlaat de snelweg en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer de omgeving te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rij je beter om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. En verder nog naar Antwerpen op de E313 aanschuiven vanaf Massenhoven een half uur extra daar. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten extra, ook 10 minuten. Op de E34 vanaf Melselen, zo is dat. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Richting Gent 10 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Verder naar Brussel. Op de A12 een half uur file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel moet je 10 minuten aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Schitterend lied van een onschuldig meisje dat verlangt naar meer spannende dingen in het leven. Dat was François Zardy. Salem Segers is anders wel kandidaat. François?

0: 78 jaar geleden was het niet The Way I Like It. Zwarte dag hoor, voor Zuid-Afrika. Want dan wordt er een nationalistische regering gekozen die voorstander is van apartheid. Opvallend, bijna alleen blanke Zuid-Afrikanen die mochten stemmen. De zwarte meerderheid die was gewoon uitgesloten van de politieke macht. Dus de uitslag mag je dan ook niet verbazen als je dit weet. De partij voerde campagne met het idee van apartheid, letterlijk afscheiding. En deze verkiezing wordt vaak gezien als een keerpunt, hè, omdat daarna rassenscheiding niet langer meer een gebruik was, maar bij deze gewoon goedgekeurd volgens de wet. En dat is natuurlijk rampzalig.
1: Radio BNE.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Heerlijk nummer, hè? Little Green Bag van George Baker. Selection lied werd naar verluid in een half uur geschreven. Maar het leverde wel een enorme hit op. En natuurlijk, de regisseur Quentin Tarantino heeft daar ook aan bijgedragen. Jaren later stak hij dat nummer ook nog in zijn kaskraker Reservoir Dogs. Even reclame maken voor de mensen die houden van podcasts. Als de muren konden praten, dat is een podcast waarin Anja Daams bekende mensen gaat opzoeken en hen de pieren uit hun neus vraagt. En deze keer ging ze in het centrum van Antwerpen op bezoek bij Jelle Kleijmans. Het resultaat is echt wel een heel erg mooi gesprek en je steekt er zoals altijd iets van op. Dus luister maar, je kan die podcast terugvinden op VRT Max bij de podcasts uiteraard. En wat meer is, het is vandaag de verjaardag van ons aller Anja Daams. Dus lieve mensen, doe haar een plezier. Stuur haar een berichtje als je kan. Dat kan via de app van Radio 2. Ik ga niet zeggen hoe oud dat ze is, maar ik ben al heel erg blij dat ze zo lang in mijn leven is.

Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de prijs.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: VRT Radio BNE Live.

Bos Clinics nu weer naartoe. Only Crying, dat was Keith Marshall. Ja, je zou bijna wenen als je op de weg staat. 130 kilometer file, maar vooral hier. Je vertraagt meer dan een uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een groot ongeval met verscheidene voertuigen is de weg er nog altijd volledig versperd. De hinder gaat nog een hele tijd duren. Maak er een reddingsstrook en verlaat de snelweg.

N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer de omgeving te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Daar vertraag je 10 minuten vanaf Leugenberg. Nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West, bijna 1 uur extra. In Massenhoven staat een defect voertuig op de busstrook en op de E34 aanschuiven vanaf Melcelen, reken daar 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een half uur rekenen. File tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Brussel dan. Op de A12 een half uur file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd, ook alweer door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Sta je op de weg, sta je in de file. Goede moed, lieve mensen.

Ik herinner me nog dat dit nummer uit de radio kwam. Ik was niet eens 10 jaar. De radio stond bij ons thuis altijd op Radio 2. Richie Family en American Generation. En dit, lieve mensen, is een bloedmooi lied nu van R.E.M. Echt een kippenvelnummer. En met een tekst die ook wel heel erg louterend kan werken. Dit is Everybody Hurts. Het is 20 voor 12.

0: vol, geef niet op. Er is altijd wel ergens een lichtje dat schijnt. Je moet er alleen af en toe eens heel erg naar gaan zoeken. Dat was R.E.M. met Everybody Hurts.
1: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met

Ik wil ze genieten geven, de jongens die destijds een poster van Sabrina op hun kamer hadden hangen. En ik durf er al mijn geld op te zetten dat dat niet omwille van haar geweldige stem was. Dat ze aan de muur werd gepend. Bon, dit gezegd zijnde willen we nu nog eens een liedje spelen dat perfect op die Positivo-lijst kan. Je weet wel, de lijst met muziek waar je blij door wordt. Dit is René Vroger met Alles kan een mens gelukkig maken.

Nutbush City Limits van Ike en Tina Turner toen ze nog overeenkwamen. Ik heb ook nog goed nieuws uit de geschiedenis, want vandaag precies 32 jaar geleden roept de Internationale Walvisvaartcommissie de wateren rond Antarctica uit tot internationaal walvisreservaat. Op 90% van de walvissen die zwemmen in de Zuidpool mag niet meer gejaagd worden. Blij nieuws, dus blije muziek met Joe Dassin die over een van de mooiste straten van de wereld flaneert.

Joe Dassin al genietend in de zon op de Champs-Élysées. En de mensen van Davy Tournel, Racing Pigeons uit Rummen, die kiezen de platen straks. Daarna is het dan Lars en Vanessa. Heel veel plezier nog bij Radio Bene. En tot morgen, hè.

0: C-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want C-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
0: C-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1 gratis. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een kleine schoolbus is aangereden door een trein in Buggenhout. Meerdere mensen zijn om het leven gekomen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een trein op een schoolbus met kinderen gebotst. In de bus zaten 7 kinderen, een begeleider en een chauffeur. Er is sprake van meerdere doden, maar hoeveel, dat is op dit moment niet duidelijk. Amaury de Mulder, jij bent daar op de plek van het ongeval. Weet jij al iets meer?
1: Wel, wat we al weten is dat op het moment dat het busje de overweg overreed, de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De bestuurder zou dus dwars door de slagboom zijn gereden. Je ziet ook duidelijk dat die omgebogen is. De klap met de trein lijkt dan ook groot te zijn geweest. Het busje ligt tientallen meters verderop op zijn kant en is zwaar beschadigd. Er is ook een mast van de bovenleiding geraakt. Die ligt hier schuin over de weg. In het busje zouden verschillende doden en gewonden gevallen zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Over de toestand van de slachtoffers gaan we momenteel nog niks zeggen. Dus eerst worden familieleden desgevallend op de hoogte gebracht. Alle kinderen, familieleden worden ook opgevangen in de school hier in de buurt.
1: Op de trein daar raakte gelukkig niemand gewond. Een 100-tal reizigers is wel geëvacueerd en een van hen was in shock. Een treinbegeleider wordt ook nog opgevangen.
0: Nog in Oost-Vlaanderen in Lokeren gebeurde vanmorgen ook een dodelijk ongeval op een overweg. Een fietser werd daar vanmorgen aangereden door een tractor. Dat gebeurde rond 7 uur 's ochtends. De hulpdienst probeerde het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Hoe dat ongeval kon gebeuren is ook nog niet duidelijk. Dat wordt nog volop onderzocht. En daar stopt het niet, want op de E19 in Sint-Job in het Goor in de provincie Antwerpen is 1 dode gevallen en zijn verschillende mensen gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Daardoor is de snelweg helemaal dicht in de richting van Antwerpen. Er gebeurde eerst een aanrijding en daarna een kettingbotsing. Er zijn 6 auto's en vrachtwagens in totaal betrokken. De hinder kan ook nog wel even duren, zegt Koen van der Zwalm van de brandweer.
3: De snelweg is hier al een tijdje versperd en dat zal ook nog zo blijven. We schatten tot zeker de middag dat de snelweg versperd zal zijn in de richting van Antwerpen door alle brokstukken die nog moeten opgeruimd worden. De brandweer heeft een aantal personen bevrijd. In totaal zijn er 4 personen gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar helaas moeten we ook melden dat er 1 persoon overleden is.
0: Er stonden eind vorig jaar bijna 18.000 mensen met een beperking op de wachtlijst voor een persoonlijk budget. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Zo'n persoonlijk budget geeft geld in de vorm van een overheidssubsidie voor zorg en hulp op maat te betalen. In totaal kregen 107.000 mensen ondersteuning van het agentschap. Dat zijn er 10.000 meer dan 3 jaar ervoor. Maar toch blijven de lange wachtlijsten een probleem. En dat heeft grote gevolgen voor de mensen op die wachtlijst, zegt Gwen de Keuleneer van Canet VZW. Dat is een organisatie voor mensen met een handicap.
4: Dat betekent dat mensen financieel in de moeilijkheden komen omdat ze de zorg die ze dan echt nodig hebben wel zelf moeten betalen. Dat mensen heel hard moeten rekenen op de ondersteuning uit hun omgeving, uit hun eigen netwerk, die er ook niet altijd is. Er moet echt iets gebeuren voor de mensen op de wachtlijst. Die is veel te lang. Maar die hervormingen moeten blijven vertrekken vanuit de noden van personen met een handicap. Dat is nu niet het geval.
0: Er zijn nog 2 verdachten opgepakt na het incident op een kustram in De Haan gisteren. 4 jongeren hadden geen ticket. Controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. 5 werknemers van de lijn en 2 agenten raakten daarbij gewond. 1 jongeman uit Ninove was gisteren al opgepakt. De 3 moeten vandaag voor de onderzoeksrechter komen. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. Een 4e verdachte wordt nog altijd gezocht. En het festival Tomorrowland is begonnen met de opbouw in provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Na de grote brand van vorig jaar met vuurwerk aan het hoofdpodium konden er dit jaar veiligheidsmaatregelen. Het recreatiedomein blijft de komende weken wel nog voor een stuk open om te wandelen, zegt Debbie Willemsen van Tomorrowland.
5: Naarmate dat de werken vorderen, gaan de bepaalde delen worden afgesloten of beveiligd worden. En eigenlijk een week voor het festival gaat het domein dan wel echt helemaal dicht. Maar sowieso, De Schorre heeft alles heel duidelijk op de website gezet. En dan kan je heel goed zien van, ah, is het rollenpad open? Kan je het blote voetenpad doen? Waar kan ik parkeren? Is de hondenwei open? Dus dat is een heel mooi schema. En ook aan de ingang van De Schorre hebben wij een banner gehangen met eigenlijk alle informatie.
0: Het eerste weekend van Tomorrowland is van 17 tot 19 juli. Het is warm en zonnig bij temperaturen tot 32 graden. Deze namiddag aan zee iets koeler door een zeebries. Morgen wordt het een beetje minder warm, maar nog altijd zonnig zomers. En de rest van de week gaan we opnieuw richting die 30 graden. Al neemt de kans op het einde van de week op een onweer ook toe. Dit nieuws begon in Buggehout in Oost-Vlaanderen. Daar heeft een trein vanmorgen een kleine schoolbus aangereden. Die schoolbus zou tegen de slagboom gereden zijn. Op de bus zaten 7 kinderen en 2 volwassenen. Er zijn meerdere doden, maar hoeveel is nog altijd niet duidelijk. We volgen het ook in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
7: Goedemiddag, welkom bij U vraagt, wij draaien. Ik ben Anne en samen met mijn man Patrick en zoon Davy hebben wij in de Vlaams-Brabantse gemeente Rummen een familiebedrijfje. Davy Tournel Racing Pigeons, gespecialiseerd in het kweken en spelen van reisduiven. Wij leggen ons vooral toe op deelnemen aan nationale wedstrijden. Met de sportduiven wedstrijden met de afstanden tussen de 150 en de 750 kilometer. Meestal allemaal eendagsvluchten vanuit Frankrijk. Er wordt zowel met jonge jaarse als oude duiven deelgenomen aan de wedstrijden. Ons bedrijfje promoot ook de Belgische duivensport in het buitenland. Van de Verenigde Emiraten over China, Taiwan en Amerika. Duivensport is bij Davy Tournel Racing Pigeons topsport waar regelmaat en passie elkaar ontmoeten. Geniet samen met ons van Uw Vraag 2 Draaien.
6: Radio BNE. De

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Radio BNE.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
7: bij Brico, Brico City...
6: en Brico Planet...
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart... van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B+-leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Radio Beenik. U vraagt.
9: U vraagt.

kleinste meneer is ook al verzot op mijn duiven. Hij gaat ieder zondag een keer met me mee, dan moet je ons samen zien schuiven. Die baas heeft een dochter, een duifje gelijk, zo lief.

Als een duiver had ik daar te wacht, want duifjes zijn niet te vertrouwen. Geen duiver laat ik op mijn duivenkot toe, mijn duifje zal

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Bedankt om samen met TV Tournel Racing Pigeons te luisteren naar U vraagt, wij draaien. Wij wensen u samen met onze gevleugelde vrienden nog een fijne dag toe.
0: Dit uur is van jou en je collega's. Of van je sportclub. Of van de WhatsApp-groep met je buren.
1: Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
0: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Het is zo geregeld via

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een kleine schoolbus is aangereden door een trein in Buggenhout. Twee kinderen van 12 en 15 zijn daarbij om het leven gekomen, net als een begeleidster en de buschauffeur. Bij een zwaar ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn vanmorgen 4 doden gevallen. Iets na 8 uur reed een schoolbus tegen een slagboom en werd zo gegrepen door een trein. De overweg was op dat moment gesloten. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen vertelt ons meer over de mensen die overleden zijn.
1: Deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
0: Amorie de Mulder, jij bent op de plaats van het ongeval. Is er al meer duidelijkheid over hoe dat ongeval is kunnen gebeuren?
2: Dat naast de 4 dodelijke slachtoffers ook de 5 andere schoolkinderen die in het busje zaten zwaar gewond zijn geraakt. Zij werden vanmorgen nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hun toestand is nu wel stabiel. Over de omstandigheden weten we niet heel veel meer dan wat we eigenlijk al wisten. Het parket bevestigt nu ook dat de slagbomen naar beneden waren en dat het rode licht brandde toen het busje de overweg is opgereden. Er is nu een verkeersdeskundige aangesteld en ook het labo is ter plaatse. De politie spreekt nog met getuigen en onderzoekt ook camerabeelden om dus te bekijken hoe het ongeval dan toch is kunnen gebeuren. Voorlopig blijft die oorzaak nog onduidelijk.
0: Nog in Oost-Vlaanderen in Lokeren gebeurde vanmorgen ook een dodelijk ongeval op een overweg. Een fietser werd daar vanmorgen aangereden door een tractor. Dat gebeurde rond 7 uur 's ochtends. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Hoe dat ongeval kon gebeuren is ook nog niet duidelijk. Dat wordt ook nog volop onderzocht. De E19 in Sint-Joop in het Goor is ook nog altijd volledig afgesloten richting Antwerpen na een dodelijk verkeersongeval vanmorgen. Bij een zware kettingbotsing met 4 vrachtwagens en 3 auto's is 1 dode gevallen en verschillende mensen raakten ook gewond. Hajo Beekman, hoe lang gaat het daar nog duren op de weg?
3: Wel, de hulpdiensten zijn nog lang niet klaar met het takelen van de laatste 2 vrachtwagens. Die zijn namelijk zeer zwaar beschadigd. 1 cabine werd tijdens de aanrijding van vanmorgen zelfs helemaal van de rest van het voertuig losgerukt. Dus het is eerder schrootruimen dan takelen, zo is te horen bij het verkeerscentrum. Wanneer de weg weer open kan, is dus nog onduidelijk. Maar in elk geval vermijdt de E19, want momenteel is het 2 uur aanschuiven van Brecht tot Sint-Job, waar je dan via de afrit de E19 moet verlaten. Op de plaatselijke omleiding via Brasschaat staan ook al lange files. Je kan beter omrijden via Schoten.
0: Er zijn nog 2 verdachten opgepakt na het incident op een kusttram in De Haan eergisteren. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. 5 werknemers van de lijn en 2 agenten raakten daarbij gewond. 1 jongeman uit Nienhoven was gisteren al opgepakt. De 3 moeten vandaag voor de onderzoeksrechter komen. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. Een 4e verdachte die wordt nog altijd gezocht. En vorig jaar kreeg een record aantal van 107.000 mensen met een handicap ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Toch blijven er lange wachtlijsten voor persoonlijke budgetten. Dat is overheidssteun in de vorm van een subsidie voor zorg en hulp op maat. Eind vorig jaar wachten nog altijd bijna 18.000 mensen op zo'n budget om hun zorg en ondersteuning te kunnen betalen. Minister van Welzijn Caroline Genee werkt daarom aan een hervorming.
4: Meer dan 31.000 mensen hebben een persoonsvolgend budget en dat zijn er 5.200 meer dan vorig jaar. Tegelijkertijd zien we dat de wachtlijst maar een beetje afneemt met 370 mensen. Dus de kloof blijft groot, vandaar dat we het systeem hervormen, dat we meer mensen sneller hulp kunnen geven en tegelijkertijd bijna een 500 miljoen euro extra investeren.
0: Er is wel veel protest tegen die hervorming van Genee, omdat mensen die nu al zo'n budget hebben, schrik hebben dat ze heel wat hulp niet meer gaan kunnen betalen. Het is warm en zonnig bij temperaturen tot 32 graden deze namiddag. Aan zee iets koeler door een zeebries. Morgen wordt het een beetje minder warm, maar nog altijd zonnig zomers. En de rest van de week gaan we opnieuw richting die 30 graden. Al neemt de kans op het einde van de week op een onweer ook wel toe. Dit nieuws begon in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Daar heeft een trein vanmorgen een kleine schoolbus aangereden. 4 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. 2 kinderen van 12 en 15, een begeleidster van 27 en de buschauffeur van 49. Hoe dat ongeval kon gebeuren, wordt nog volop onderzocht. We volgen het ook in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
6: Lars de Grote, de

0: Bachman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Sta me toe dat ik voor wat muzikale verstrooiing zorg. Ver weg van al het slechte nieuws dat op ons afkomt. Dit is de Radio BN Topcollectie. 1, 2, 3, goedemiddag.
1: 1, 2, 3, 4.

David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Daar is het nu misschien een beetje te heet voor. Ik verneem net dat Chantal Joos van plan was om de tuin deze week onder handen te nemen. Maar ze besloot wijselijk om zich terug te trekken onder de parasol met een karaf water. En met Radio Bene als compagnon. Goed gezien, Chantal. En laat gerust ook van je horen via ons kanaal op VRT Max. Daar heb je een knopje om te reageren.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oh, wauw. Oh.
0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Cool.
0: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie. Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
7: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

Met z'n tweeën, Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Together We Strong. Don McLean die heeft het helemaal in zijn eentje gedaan op 26 mei 1971. Zij het wel samen met uitstekende muzikanten en met een prima koortje waaronder Carly Simon, James Taylor en Pete Seeger. De opname van American Pie is vandaag heel precies 55 jaar oud.

Europabank. De bank die durft. Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld...

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Amerika. Mary Wells, die heeft gekozen, zoveel is duidelijk, voor My Guy. Er staat 165 kilometer file. Je vertraagt meer dan 1 uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een ernstige kettingbotsing is de weg daar volledig versperd. De hinder gaat er nog een hele tijd duren, maak daar een reddingstrook. Nog naar Antwerpen op de A12, 40 minuten filegolven vanaf Zandvliet. In Berendrecht is de linkerrijstrook afgesloten door een aanrijding. Op de E313 vanaf Herentals-West, 40 minuten extra. Op de E34 vanuit Turnhout, 15 minuten vanaf Oelichem. Op de E17 vanaf Haasdonk, 25 minuten. Op de E34 vanuit Zelzaten, 40 minuten vanaf Melzele. Op de A12, 15 minuten file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek komt er een uur bij van Beveren tot aan de Thijsmanstunnel. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de A12, daar is in Meissen de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval. Er staat een kwartier file vanaf Londerzeel. Op de E40, 10 minuten extra vanaf Sterbeek. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring een kwartier van Wezenbeek tot Zaventem. In Brussel zelf staat er een defect voertuig in de Troontunnel richting Beliaardstraat. De rechterrijstrook is daar versperd. En door het ongeval in Buggenhout is het treinverkeer onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, maar wel vervangbussen.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Sting en Eric Clapton. Klinkt wel lekker. It's probably me.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo-koken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immos Koopman!
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
12: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini LED TV voor 888 euro. Alleen bij Mediamarkt.

Genesian met een liedje over een jong tienermeisje dat snel volwassen wordt. Misschien een beetje te snel. Dat kan jammer zijn, maar het heeft ons wel een onverwoestbare evergreen van eind jaren 70 opgeleverd. Fly too high. En dan nu even met beide voeten op de grond voor de belangrijke vragen van David van Dijk.

0: München Freiheit. Het is een plek in München en het is de naam van deze groep. De gasten van Play It Cool. Een van de mooiste break-up songs van de jaren 80. Deze jongen kwam dan weer uit Macon, Georgia. Little Richard.
1: Sorry.

0: Christopher Cross, It's All Right, I Think We're Gonna Make It. Ik mag het hopen. Hier zit je goed bij Radio Bene tussen de evergreens.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij het zware ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen tussen een schoolbus en een trein zijn 4 doden gevallen. Iets na 8 reed een schoolbus tegen een slagboom en werd gegrepen door een trein. De overweg was op dat moment gesloten. Marieke van Kalmbergen, er is een persconferentie geweest. Wat is daar nog allemaal gezegd over het ongeval?
1: Ja, het belangrijkste was uiteraard de officiële bevestiging van die 4 dodelijke slachtoffers. Zij zaten vanmorgen allemaal op die schoolbus die dus frontaal tegen een trein is aangereden. Het gaat over 2 volwassenen en 2 kinderen. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen gaf meer details.
2: Deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
1: Ja, en in die schoolbus zijn ook 5 andere kinderen zeer zwaar gewond geraakt. Ze zijn meteen overgebracht naar verschillende ziekenhuizen en we horen dat hun toestand intussen wel weer stabiel is. Alle ouders worden nu opgevangen hier in een zaal van de gemeente en een verkeersdeskundige is nog ter plaatse om de precieze omstandigheden van dit ongeval te onderzoeken.
0: De gemeente Buggenhout is zwaar aangedaan door wat er daar is gebeurd, vertelt burgemeester Geert Hermans.
3: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
0: De gemeente opent een rouwregister, net als de school waar de leerlingen zaten. Dat is de Richtpunt Campus in Buggenhout, een school voor buitengewoon onderwijs. In een mortsel bij Antwerpen is een vrouw van 35 zwaar gewond geraakt nadat ze met haar bakfiets was aangereden door een pick-up truck. De 2 kinderen in de bakfiets bleven ongedeerd. Het ongeval gebeurde toen de vrouw de weg wilde oversteken, vertelt Bart Maas van de politie.
4: De bakfiets met 2 kindjes wilde de weg als de steenweg in mortsel oversteken. En net op dat moment reed er een pick-up achteruit om zich te parkeren. Waarbij hij dus in aanrijding is gekomen met de bakfiets. Die dame die de bakfiets bestuurde is daarbij op de grond neergekomen.
0: Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Het is daar al 29 graden en we halen vandaag 32 graden op sommige plaatsen. Aan zee wel iets koeler. Morgen wordt het een beetje minder warm, maar nog altijd zonnig zomers. En de rest van de week gaan we opnieuw richting die 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Er staat 151 kilometer file. Je vertraagt meer dan 1 uur naar Antwerpen. Op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door de kettingbotsing is de weg daar volledig versperd. De hinder gaat er nog een hele tijd duren. Maak daar een reddingstrook. Nog naar Antwerpen op de A12. 40 minuten filegolven vanaf Zandvliet. In Berendrecht is de linkerrijstrook afgesloten door een aanrijding. Op de E313 vanaf Herentals-West 40 minuten extra. Op de E17 vanaf Haasdonk 25 minuten. Op de E34 40 minuten vanaf Melzele. Op de A12 een kwartier file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek een uur erbij van Beveren tot aan de Thijsmanstunnel. Maar de weg is er nu wel vrij. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. In Brussel staat er in de Jubelparktunnel richting Tervuren een defect voertuig op de rechte rijstrook. En het treinverkeer is nog altijd onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen. Er zijn wel vervangbussen.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene topcollectie.
6: Lars de Grote.

Ze is jong, zo jong en toch houdt ze van mij. Ja, succes werkt, naar het schijnt, erotiserend. De Kreuners in 1990, vlug even rekenen. Ook zij is ondertussen 36 jaar ouder. Fijn dat je koos voor Radio BNE. Hier zit u goed voor de beste evergreens en de strafste artiesten van bij ons. Dit is Triggerfinger.

Cliff Richard, hij zong een liedje van Bobby Freeman, Do You Wanna Dance? En John Terra, die zingt er nu eentje van Bobby aan Schoepen, dat eind jaren 60 al een succes was in de versie van Daniel Dirk. Het heeft te maken met de taal van de liefde.

0: Scarborough and Peoples, Don't Stop the Music. Vrees niks, zo dadelijk een fijne evergreen uit de jaren 60.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Vrouwies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat.

R.B. Greaves, Take a Letter Maria. Wat een goed idee. Neem iets om te noteren, want ik heb ook een zeer interessante mededeling voor je. Echt waar. Op zondag 8 november kan je in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen naar de Rat Pack Live in Concert. Best of Christmas. Een echte best of dus. Nog één keer de mooiste Rat Pack Evergreens. In de sfeer van the most wonderful time of the year. Ik zie het zo al voor me, echt waar. Ook op deze 26e mei bij 32 graden. Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovy gaan zeker meedoen. Vanessa van Hoven is er natuurlijk ook weer bij. En om je kaarten te bestellen ben je nu al welkom op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. The Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas. Zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: VRT Radio BNE Live.

is heet, niet alleen buiten, maar ook in het hart van Martha Reeves en de Vandellas. Our love is like a heat wave. Er staat 141 kilometer file. Op de enige 10 richting Antwerpen is bij Sint-Job de weg vrijgemaakt. Hou wel nog rekening met een half uur vertraging vanaf Loenhout. Ook op de N117 richting Essen is het nog altijd 40 minuten aanschuiven tussen Brasschaat en de Breda-baan. Nog naar Antwerpen op de A2.

0: 12, 40 minuten filegolven vanaf Zandvliet. In Berendrecht is de weg nu wel weer vrij. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur extra. Op de E17 vanaf Kruibeke een half uur. Op de E34 40 minuten vanaf Melzele. Op de A12 15 minuten file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek 25 minuten erbij van Beveren tot aan de Liefkeshoek-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 40 minuten extra van Bornem tot Breendonk. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. In Brussel staat in de Jubelparktunnel richting Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. En het treinverkeer is nog altijd onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, er zijn wel vervangbussen.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.
3: De

Ja, wat een zoveel liefde. Danny Wilson, dat is geen artiestennaam, maar het is wel een groepsnaam. De groep haalde zijn inspiratie uit de film Meet Danny Wilson met Frank Sinatra van begin jaren 50. En dit zongen ze zelf eind jaren 80. Second Summer of

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,50 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Niels William, jij en ik in een koninklijke suite, voor wie zich aangesproken voelt en voor wie zin heeft in wat nostalgie in de jaren 80, heb ik nu de grote hit van Alphaville. Groot in Duitsland, groot in de rest van Europa, Big in Japan.

Angelo Brandoardi, La Pulce d'Aqua. Met een beetje geluk komt hij over exact één week weer uit je radio gevlogen. Want dan hoor je de Radio Bene Italiaanse 40. De naam zegt het al zelf. De 40 beste in het Italiaans gezongen evergreens. Door jou gekozen. En om te kiezen ben je sinds vanmorgen welkom op ons Radio Bene kanaal op VRT Max. Grazie. When I

0: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Oh, ja, video.
5: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
11: Relax. Het is Toyota.
10: Info en voorwaarden op toyota.be.
12: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
12: En dan met een promo die kan tellen.
13: Tegen de honger, komt.
12: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
14: Radio Bene.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij het zware ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen tussen een schoolbus en een trein zijn 4 doden gevallen. Het gaat om 2 kinderen van 12 en 15 jaar oud, een begeleidster van 27 en de buschauffeur van 49. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Iets na 8 reed een schoolbus tegen een slagboom en werd gegrepen door een trein. De overweg was op dat moment gesloten. Volgens Infrabel reed de trein bij de aanrijding nog 90 km per uur. De leerlingen waren van de school Richtpunt Campus Buggenhout. Dat is een provinciale school voor buitengewoon onderwijs. De Oost-Vlaamse gedeputeerde voor onderwijs Kurt Moens reageert aangedaan.
1: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Ik betuig mijn medeleven aan de familie van de slachtoffers. Ik wens veel sterkte toe aan de gewonden. Maar ook heel veel moed en steun en sterkte aan onze leerlingen en leerkrachten, voor wie dat ook een heel zware domper is.
0: Buurtbewoner David Verhulst hoorde het ongeval gebeuren toen hij naar zijn auto stapte.
2: Een 50-tal meter voor ik mijn wagen kon oppikken, hoorde ik een zeer luide knal. En meteen ook daarna hoorde ik de trein heel hard in de remmen gaan. Ik zag ook water uit de trein spuiten vooraan. Ik was me toen nog niet bewust wat er gebeurd was. Maar toen ik de wagen opgepikt had en richting mijn afspraak reed, zag ik de overkant van de straat inderdaad een gekantelde. Ik dacht toen nog een bestelwagen, maar het bleek jammer genoeg een schoolbus te zijn.
0: De rechter in Leuven heeft oud-Kamerlid voor Vlaams Belang, Dries van Langenhoven, veroordeeld voor het aanzetten tot haat tijdens een lezing die hij gaf aan de Universiteit van Leuven. In die lezing zou hij systematisch een negatief beeld hebben geschetst van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals Afrikanen en Roma-vrouwen. Van Langenhoven zelf zei dat hij gewoon feiten had gegeven en niets strafbaars had gezegd. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde Van Langenhoven tot een geldboete van 4.000 euro. En door het warme weer mochten de leerlingen van het Atheneum in Ninoven in Oost-Vlaanderen vanmiddag naar huis om van daaruit de lessen met de computer te volgen. Volgens de school is het te moeilijk en niet verantwoord om de lessen in de hete klassen te laten doorgaan. De school is wel open voor leerlingen die niet naar huis konden. En warm is het zeker. Het wordt zelfs 32 graden vandaag. De warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Aan zee wel iets koeler. Morgen wordt het een beetje minder warm, maar nog altijd zonnig. En de rest van de week gaan we opnieuw richting die 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Ik zie iets meer dan 150 kilometer file. Naar Antwerpen op de E34, 40 minuten vertragen vanaf Melzele. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 25 minuten. Op de A12 een kwartier tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg versperd door een ongeval, je moet er over de pechstrook. Op de E19 aan de Kraaibekstunnel door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur extra. Op de E19 is bij Sint-Job de weg nu vrijgemaakt. Verder nog altijd 20 minuten vertragen van voor Kleine Pareel. En op de A12 ruim een half uur vanaf de grens. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten file tussen Sint-Annalingroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten erbij van Beveren tot aan de Beveren-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 30 minuten extra van Bornem tot Breendonk. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring ook 20 tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen. Er zijn wel vervangbussen.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Wat een hete evergreen. Buster Poindexter. Hot, hot, hot. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb daarnet even mijn neus buiten gestoken en de thermometer. En ik heb 32 graden Celsius genoteerd. Gelukkig kan ik af en toe nog eens de kelder induiken op zoek naar een fijne evergreen van heel lang geleden. Zoals dit exemplaar bijvoorbeeld van Ricky Nelson.

Peter Kent, it's a real good feeling, rocking and reeling. Stefan van Dorpen zit ook met een goed gevoel. Hij geniet van de evergreens terwijl hij aan het werk is. Het ene moment buiten, het andere gewoon binnen in het magazijn. Maar wel altijd met Radio Bene in de oortjes. En zwaait even naar al wie nu aan het luisteren is. Stefan, bedankt voor je boodschap via ons Radio Bene kanaal op VRT Max. En we zwaaien gewoon even terug.

0: En geloof het of niet, maar die gasten waren dus met z'n drieën. En ze verkochten heerlijke flauwekul. Lauwland Trio. Ik kan geen kikker van de kant afduwen.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig,
3: Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promokoken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Beatles, Help, I Need Somebody, Help. Om een lijstje samen te stellen voor U Vraagt Wij Draaien bijvoorbeeld. Maak een lijstje met favoriete platen. Doe dat samen met je collega's, met je vrienden, je buren enzovoort. En bezorg het ons via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Morgenmiddag de favoriete evergreens van Okra Vlaams-Brabant. Tussen 12 en 1, hier bij Radio BNE.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket, impermo.
5: VRT Radio BNE Live.

Nog zo jong en toch al zo serieus. Marianne Faithfull, As Tears Go By. Bijna 190 kilometer file. Naar Antwerpen op de E34 een half uur vertragen vanaf Beveren. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 25 minuten. Op de A12 tussen Londerzeel en Willebroek-Noord, daar is de weg versperd door een ongeval, daar moet je over de pechstrook. Op de E19 10 minuten vanaf Kontich in de Kruibekstunnel is er een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten extra. Op de E34 in Oelichem 10 minuten door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E19 vanaf Sint-Job een half uur. En op de A12 drie kwartier.

0: kwartier vanaf Zandvliet. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek een kwartier erbij vanaf Beveren. Op de N16 richting Willebroek 30 minuten extra van Puurs tot Breendonk. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring ook 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, er zijn wel vervangbussen.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio Bene, Lars de Grote.

Gek zijn is gezond. Go in loco, down in Acapulco. De Four Tops waren grote jongens in de jaren 60. Met een fijne comeback in de jaren 80. En dan gaan we nu nog eens afzakken naar de 50s. Met een van die vele artiesten uit Liverpool. Zijn naam is Michael Holiday.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Inderdaad, best mee opletten. Beter even nadenken over je favoriete Italiaanse evergreens. En dan meteen je keuze indienen via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Zo kan je meebouwen aan onze Italiaanse 40 van volgende week dinsdag. Tussen 1 en 4.

Dr. Hook and the Medicine Show met Sylvia's mother, Mrs. Avery. Het eerste succes van de groep met zanger Dennis LeCourier. Dat is de man die 10 dagen geleden gestorven is, op 16 mei. Hij was 76 jaar.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het ongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen tussen een schoolbus en een trein aan een overweg kon gebeuren. De schoolbus reed tegen een slagboom die dicht was en het licht stond ook op rood. De trein was op het moment van de aanrijding aan het vertragen, maar reed nog 90 km per uur. Ooggetuigen vertelden dat het busje plots van links kwam, vertelt ook Filemon van Ransbeek.
1: Ik kom aangereden aan de overweg voor een klein kind naar school te brengen en de spoorweg gaat dicht. Voor mij staat al een voertuig stil. En plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein vervoer. Dat vliegt in de lucht aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, één seconde. Allee, dat kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
0: Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven. 2 leerlingen, een begeleidster en de buschauffeur. En die buschauffeur van 49 pikte de kinderen elke ochtend thuis op en bracht hen naar school, vertelt Frederik Wittok van de lijn.
2: De chauffeur is iemand die dit al heel lang doet en die een onberispelijke staat van dienst heeft. Hier past voornamelijk droefenis en medeleven met de families en met de slachtoffers.
0: De rechter in Leuven heeft oud-Kamerlid voor Vlaams Belang, Dries van Langenhoven, veroordeeld voor het aanzetten tot haat tijdens een lezing die hij gaf aan de Universiteit van Leuven. In die lezing zou hij systematisch een negatief beeld hebben geschetst van Afrikanen en Roma-vrouwen. Van Langenhoven zei daarover dat hij enkel feiten had verteld en niets strafbaars had gezegd. De rechter volgde Van Langenhoven niet en hij krijgt nu een geldboete van 4.000 euro. In de Franse hoofdstad Parijs is een rechtszaak gestart tegen een kinderbegeleider uit de naschoolse opvang. De man wordt verdacht van seksuele agressie tegenover 9 kinderen tussen de 3 en 5 jaar oud. De zaak is deel van een groter schandaal van seksueel misbruik in het onderwijs in Parijs dat ontdekt werd na een tv-reportage. Er loopt een onderzoek naar tientallen scholen en medewerkers, vertelt correspondent Frank Renaud.
3: Het onderzoek richt zich op misstand in meer dan 100 scholen. Het gaat om meer dan 80 kleuterscholen, zo'n 20 lagerscholen en nog eens ongeveer 10 instellingen. Die scholen liggen verspreid over heel Parijs. En het stadsbestuur van Parijs heeft de afgelopen maand ook 78 medewerkers van scholen preventief geschorst, van wie er 31 verdacht worden van seksueel geweld.
0: En op het tennistoernooi van Roland Garros hebben onze landgenoten Zizo Bergs en Raphaël Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloegen nog een andere Belg, Sander Gillet, en zijn Nederlandse partner Sam Verbeek na 2 tiebreaks. Het werd 2 keer 7-6. Het is vandaag de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Het is daar 30 graden, dus mogen we officieel van een tropische dag spreken. Morgen iets minder warm, maar nog altijd zonnig bij temperaturen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel. Goedemiddag. Het is heel druk. 200 kilometer file naar Antwerpen op de E34. 3 kwartier vertragen vanaf Beveren. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke een half uur. Op de A12 bij Willebroek Noord. Daar is de weg versperd door een ongeval. Je moet daar over de pechstrook. In Puurs is er nog een ongeval gebeurd links. Daardoor ook op de N16 richting Mechelen een half uur erbij. Van Puurs tot de A1. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten extra. Op de E19 vanaf Sint-Job een half uur. En op de A12 1 uur vanaf Berendrecht. Bij Leukenberg is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 3 kwartier tussen de Beveren en de Thijsmans-tunnel door een ongeval links. Op de buitenring rond Brussel dan een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 3 kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. Verder zijn er kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

0: wereld zien.
1: En hij heeft hem gezien, de wereld, Johan Verminnen, als zeiler en als artiest. Vorige vrijdag hebben we zijn 75ste verjaardag in stijl gevierd op Radio BNE. En diezelfde dag kwam Johan met goed nieuws. Eind dit jaar, begin volgend jaar, trekt hij nog één keer langs de theaters met Afscheid van een zanger. Is hij helemaal genezen? Nee. Maar het gaat wel langzaam maar zeker beter. En de goesting drijft hem voort. Op 13 december trapt hij de tournee af in Heist op den Berg. Daarna volgen met zekerheid Turnhout, Brussel, Hasselt en Heus de Zolder. Maar er komen nog nieuwe data bij. Afscheid van een reus dus. En voor alle duidelijkheid, dat is niet te missen.

Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb, zong Louis Neefs in 1965. Het zou kunnen dat dat liedje Michel Fugain geïnspireerd heeft, want die kwam 2 jaar later met Je n'aurai pas le temps. De wereld is een heel pak drukker geworden sindsdien. Het is dus belangrijk om regelmatig op pauze te drukken. Ook jonge mensen zoals Luna.

De zomer van 2002 kleurde in grote delen van de wereld Spaans, dankzij deze zinger van Aventura, Obsession. Over een oudere man die geobsedeerd is door een veel jongere, verloofde vrouw. Ze blijft hem afwijzen, maar hij blijft haar maar lastigvallen. Mogelijk omdat die in zijn jonge jaren van Jimmy Cliff had geleerd dat de aanhouder in de meeste gevallen toch wint.

0: Als je ergens je zinnen opgezet hebt, ga ervoor. Maar verwacht niet dat je het zomaar in de schoot geworpen krijgt. Een ijsje zou er wel in gaan nu, maar kan hier moeilijk weg. Gelukkig zit er thuis iets in de vriezer. Dadelijk dansen, voor wie daar de moed voor heeft bij 31 graden.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Just in time to start investing.
5: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, dat heb
5: je. K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
7: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
9: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen. En onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini. 2 plus 2 gratis.

Leaf Carrots, een one-hit wonder, maar ik zie vandaag niet doen waarvoor hij gemaakt is. Veel te warm om te dansen. Och, garme de mensen die nu een uniform moeten dragen, zoals piloten en militairen. Ik had dit weekend ook echt medelijden met die acteurs uit Allo Allo, die in Maldegem urenlang handtekeningen uitdeelden in hun uniform uit de reeks Helga, Herflik en Lieutenant Gruber. Met hoofddeksel, uniform, das en handschoenen. Allemaal om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Pas op, Richard Gere was absoluut prachtig in dat witte officiersuniform in een Officer and a Gentleman. En elke reden is goed om dit nog eens te draaien.

rummel van het Groenewoud over Vlaanderen. Dat vandaag op een zeer pijnlijke manier wereldnieuws is door dat tragische ongeval met die schoolbus. Waar ik verder niet wil over praten. Het is veel te moeilijk, veel te vers. 240 kilometer file naar Antwerpen. Op de E34 drie kwartier trager vanaf Beveren. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke ook drie kwartier. Op de A12 tussen Breendonk en Willebroek-Noord zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. Daardoor ook een half uur. Op de N16 richting Mechelen van Puurs tot de A12. Op de E19 vanaf Edegem 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. En op de A12 anderhalf uur vanaf Zandvliet. Bij Leugenberg is de linkerrijstrook dicht door een botsing. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek drie kwartier tussen Beveren en de Tijsmans-tunnel door een ongeval links. Naar Brussel op de E40 aanschuiven in Aalter door twee defecte voertuigen op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring een half uur tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen.

hebt wel gestemd voor de Italiaanse 40 van komende dinsdag. Het kan volop vanaf vandaag. Op 2 juni vieren de Italianen de Dag van de Republiek. En Radio Bene viert mee met 40 Italiaanse parels op rij. Stem voor jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max. En misschien hoor je deze Sara Perché Ti Amo volgende dinsdag opnieuw tussen 1 en 4. Bij Lars.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Gladys Knight and the Pips, Baby Don't Change Your Mind. Blijf gewoon aardbeien eten en ander fruit, dat blijft gezond. Ook al kwam we vandaag te weten dat aardbeien behoren tot de meest vuile fruitsoort, omdat ze vol zitten met bestrijdingsmiddelen. Er zitten gemiddeld 5 verschillende soorten pesticiden op een aardbei. Ze wassen haalt niet veel uit, want die pesticiden zitten er ook in. Dus als je ze met de hand wast met water, dan verliezen ze ook smaak. Maar al bij al blijft allemaal onder de toegestane hoeveelheid in de Europese regelgeving. Dus aardbeien blijven eten. Lekker en gezond.

Niklo. Is half a boy and half a man. In het leger worden jongens een man, werd er vroeger gezegd. Maar de legerdienst is niet meer verplicht. Op kot dan misschien? De zoektocht naar een kot levert weer veel stress op. Want ook dit jaar is er een enorm groot tekort aan studentenkoten. Het is verschrikkelijk.

Petula Clark, de meest succesvolle Britse zangeres aller tijden. Ze heeft ongeveer 70 miljoen platen verkocht. Vorig jaar kwam ze met haar autobiografie. En tot een jaar of vijf geleden trad ze nog af en toe op. Ze is 93. Zou je totaal niet zeggen. Ik zou ervoor tekenen hoor, voor zo'n carrière en zo'n leven. En ik weet dat ik niet de enige ben.

Mooi niet, of Dacide van hier, maar dan op zijn Portugees. Sergio Mendes in 1966 en Mashkenaba. Heb je 13 jaar geleden ook die behendigheidsoefening met die potjes geleerd? Op de tonen van When I'm Gone van Anna Kendrick. Bij ons thuis was dat een enorm succes. Een verslaving bijna. We konden het alle vier. Oké, de een al wat beter dan de ander. Maar dat is ondertussen helemaal weg. Blijft wel een heel tof liedje. Met of zonder die bekertjes.

0: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
1: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
0: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Sport en Nieuws met Sophie Verbrugge. Ooggetuigen vertellen hoe ze het ongeval tussen een schoolbusje en een trein in Buggenhout zagen gebeuren. En in Parijs in Frankrijk start een rechtszaak over seksueel misbruik op school en in de opvang. Rond deze tijd is er in Buggenhout in Oost-Vlaanderen een nieuw infomoment over het dodelijk ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje met 7 leerlingen van het bijzonder onderwijs werd aangereden op een gesloten overweg. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen overleefden die aanrijding niet. Buurtbewoners zijn onder de indruk van wat er is gebeurd. Dat merkt ook Marieke van Kouwenbergen in Buggenhout.
1: Rond 3:30 vanmiddag wordt het wrak van het witte schoolbusje getakeld. De voorkant is volledig verbrijzeld. Buurtbewoners komen op straat kijken, zoals Caroline de Zomer.
2: Gewoon het feit dat er zoveel mensen op 200 meter van uw deur verongelukken. Ja, dus dat raakt.
1: Filemon van Ransbeek stond vanmorgen voor de gesloten overweg en zag het ongeval gebeuren.
3: Plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor. Dat vliegt in de lucht. Aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, 1 seconde. Allee, dan kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
1: Andere buurtbewoners zijn te geëmotioneerd om hun verhaal te doen. Het is duidelijk dat de impact op de gemeente groot is, zegt burgemeester Geert Hermans.
4: Voor mij is de impact enorm. Als burgemeester wilde dit niet meemaken. Ik ben daar het hart van in. We gaan nu ervoor zorgen dat hetgeen wat we nog kunnen doen, de slachtoffers, de nabestaanden, zo goed mogelijk begeleiden.
1: 5 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Rond deze tijd zal het parket een nieuwe stand van zaken geven.
0: In de provinciale school waar de slachtoffers zaten, waren heel wat psychologen vandaag op school om leerlingen te helpen met de verwerking van dit ongeval. Het gaat dus om een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. Er is nood aan gerichte begeleiding en die krijgen de leerlingen, zegt Kurt Moens van de provincie Oost-Vlaanderen.
5: Natuurlijk, iedereen rouwt een beetje op zijn eigen manier, maar bij die jongens en meisjes is dat nog specifieker. Er heeft zich ook een organisatie aangeboden die eigenlijk scholen begeleidt die getroffen zijn door een overlijden van een leerling. Zij gaan ook onze school ondersteunen. Normaal doen zij dat enkel voor het lager onderwijs, maar aangezien wij buitengewoon secundair onderwijs zijn, bieden zij ook een hulp aan. Die mensen zullen ook een rouwhoekje inrichten.
0: Buitenlandse Zaken vraagt iedereen die deze zomer naar het buitenland reist om die reis goed voor te bereiden. Je bekijkt bijvoorbeeld best of je paspoort nog geldig is en of er een visum nodig is voor het land waar jij naartoe wil. Joris Salde, directeur-generaal Consulaire Zaken, die heeft nog wat tips.
6: Het reisadvies lezen bijvoorbeeld, dat is een tekst die regelmatig wordt upgedate, die heel gepreciseerd is voor elke regio's en voor elk land. En waar dat door de samenwerking van onze diplomatieke posten en de diensten in Brussel, de reiziger eigenlijk telkens over precieze, up-to-date en betrouwbare informatie kan beschikken.
0: En je noteert ook best de belangrijkste telefoonnummers van de ambassade op een papier. In de Franse hoofdstad Parijs is een rechtszaak gestart tegen een kinderbegeleider uit de naschoolse opvang. De man wordt verdacht van seksuele agressie tegenover 9 kinderen tussen de 3 en 5 jaar oud. De zaak is deel van een veel groter schandaal. Er loopt een onderzoek naar tientallen scholen en medewerkers, vertelt correspondent Frank Renaud.
7: Het gaat om meer dan 80 kleuterscholen, zo'n 20 lagerscholen en nog eens ongeveer 10 instellingen. En het stadsbestuur van Parijs heeft de afgelopen maand ook 78 medewerkers van scholen preventief geschorst, van wie er 31 verdacht worden van seksueel geweld. Wat het extra pijnlijk maakt, is dat het misbruik zou hebben plaatsgevonden dus op scholen zelf of bij de buitenschoolse opvang. En wat ook speelt, de vermeende slachtoffers zijn nog heel erg jong, soms nog maar 3 jaar oud.
0: Het schandaal barstte los na een tv-reportage die het misbruik blootlegde. En ook op andere plaatsen in Frankrijk zijn daarna verschillende klachten naar boven gekomen. Op het tennistoernooi van Roland Garros hebben onze landgenoten Zizou Bergs en Raphaël Collignon zich geplaatst voor de 2e ronde in het dubbelspel. Ze versloegen een andere Belg, Sander Gillet, en zijn Nederlandse partner Sam Verbeek na 2 tiebreaks. Het werd 2 keer 7-6. En bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor de match van de Rode Duivels op het WK voetbal. Dat WK begint over ruim 2 weken op 11 juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het zijn alleen tickets die gekocht zijn via de officiële fanclub 1895 van de Rode Duivels. De groepsmatch België-Iran is de populairste met 1200 verkochte kaartjes. En daarna volgt de wedstrijd tegen Egypte en dan die tegen Nieuw-Zeeland. En er zullen vast nog meer Belgen gaan, want je kan ook tickets via FIFA kopen. blijft vanavond nog lang warm bij temperaturen liever van 8 tot 18 graden in de grote steden in Vlaanderen. Morgen iets minder warm, dan halen we 22 graden aan zee en 27 in het centrum. De dagen daarna opnieuw 30 graden, vanaf vrijdag kans op onweer. Dit nieuws begon met het zware ongeval aan een overweg in Buggenhout, waar twee leerlingen, een begeleidster en een buschauffeur, stierven. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Het onderzoek loopt volop en op dit moment is er ook een nieuwe persconferentie. De leerlingen van de school die worden gericht opgevangen en ondersteund. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Sophie. Dat is een drama. Daarbij vergeleken verdwijnt 270 kilometer file in het niets natuurlijk. Naar Antwerpen op de E34, een half uur trager vanaf Melzele. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke, 3 kwartier. Bij Antwerpen-West staat een bestelwagen met pech op de middenrijstrook. Op de A12 tussen Breendonk en Willebroek-Noord zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Daardoor ook op de N16 richting Mechelen een half uur extra van Puurs tot de A12. Op de E19 vanaf Edegem 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 20. Op de E19 vanaf Sint-Joppe dik half uur. Bij Antwerpen-Noord zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de A12 anderhalf uur vanaf Zandvliet. Bij Leugenberg is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier file tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 1 uur tussen Beveren en de Thijsmanstunnel door een ongeval links. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevensvoluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een half uur tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Op de R4 de binnenring van Gent bijna een half uur tussen Zelzate en Gent-Zeehaven. Excuseer. Op de E403 naar Kortrijk 20 minuten tussen Roeselare en Moorselen door een ongeval. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, goed gezind.
9: Vanessa van Hoven.

0: Goh, later deze week wanneer het wat afgekoeld is. Of wanneer het onweer zelfs. Dit zijn geen temperaturen to get up and boogie. Volgende week dinsdag vieren wij de Italiaanse feestdag tussen 1 en 4. Jouw favoriete Italiaanse meezingers zijn zeer welkom. Lars gaat die allemaal draaien. Daar zit mogelijk iets van Riccardo Cocciante bij. Italiaanse superster. En ook Marco Borsato is fan. Hij nam dik 30 jaar geleden een Nederlandstalige versie op van Margherita. Mocht Marco weer gaan optreden, dan mag dat liedje meteen weer op de setlist.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigend.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

Bob Dylan is eergisteren 85 geworden, maar hij blaakt nog van gezondheid. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij deze zomer in alle staten is, letterlijk. Want in juli en in juni eerst speelt hij bijna alle dagen in zalen in heel Noord-Amerika. Ik heb dat even nagekeken, gewoon voor de fun. Hij doet in die twee maanden meer dan 20 staten aan. Ik vind dat spectaculair. Na een carrière van, goh, bijna 70 jaar zeker. Het zal zeker niet veel schelen.

0: Johan Vermeulen sprak daarnet nog eens de wens uit dat hij de wereld wou zien. Met Gibson Brothers zaten we al in Cuba. En zo reis je met de radio dag in dag uit op een zeer comfortabele manier de hele wereld rond.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

I love it. Gisteren is programma Iedereen Zomer van start gegaan op VRT1. Dat wil zeggen dat je weer op zoek bent naar de stoel. Dit is de tip voor vandaag. Vergis je niet, ook grote mensen zijn hier meer dan welkom.

0: Op zondagavond hoor je The Rat Pack on your radio. De mooiste swing, crooner en big band muziek van de voorbije 100 jaar. Bij dat programma hoort al 13 jaar een concertreeks met de VRT Big Band. En op zondag 8 november zijn we toe aan ons slotstuk. Radio BNE The Rat Pack live in concert, Best of Christmas. We gaan nog één keer knallen in stijl. Met onder andere Helmut Lotti, Yannick Bovie en Lies. Tickets zijn vanaf nu te koop via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Of je kunt dat ook rechtstreeks doen via de site van de Koningin Elisabeth site, want daar is het opnieuw allemaal te doen. 300 kilometer vielen op dit moment. Naar Antwerpen vertraag je een kwartier vanaf Melzele. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 3 kwartier. Op de A12 een half uur tussen Breendonk en Willebroek Noord. Daar zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Daardoor ook op de N16 richting Mechelen 3 kwartier erbij van Bornem tot de A12. Op de E19 vanaf Kontig een kwartier. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten extra. In Ranst is er hinder door een defect voertuig. Op de E19 vanaf Sint-Job 40 minuten. Bij Antwerpen-Noord zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de A12, 1 uur vanaf Zandvliet. Bij Leugenberg is de weg wel vrij nu. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 1 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Berchem staat een defect voertuig op de middenrijstrook. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek ruim 1 uur tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een half uur tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Nevelen en Wetteren bijna een half uur. Op de R4 de binnenring van Gent een half uur tussen Zelzate en Destelbergen. Naar Kortrijk op de N31 bij Brugge een kwartier. En op de E403 20 minuten tussen Roeselare en Moorselen. Het treinverkeer tenslotte blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen.
1: De tijd van je leven. Radio BNE, goedgezind.

Een oproep van Rob de Nijs van 41 jaar geleden, waar we ons vandaag nog altijd massaal achter zetten. Laat alles wat ademt in vrede bestaan. Probeer zo goed mogelijk met andere mensen overeen te komen. Zeker met je broers en zussen. Don en Phil Everly zijn nooit echt vrienden geweest, maar ze hebben wel heel veel jaren samen het podium gedeeld.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering. Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle.

Mr. Sledge, We Are Family. Je partner, dat is ook familie, hè? Psychologe Laura Sels zoekt koppels die willen meewerken aan een nieuw onderzoek. Het is de bedoeling dat je alle positieve en negatieve gebeurtenissen die je meemaakt ingeeft in een enquête op je smartphone. Op die manier kunnen ze dan onderzoeken met welke emoties je daar precies op reageert. Als je interesse hebt in zo'n koppelonderzoek, dan mag je mailen naar koppelstudie@kuleuven.be. Koppelstudie aan elkaar met één S. Koppelstudie@kuleuven.be.

Met beter berouw van dingen die je gedaan hebt dan spijt van dingen die je nooit gedaan hebt. Dan moet je niet zingen Anno Zaktemanke zoals Frederiks Goldman en Jones. Prinses Elisabeth studeert nu donderdag af aan de Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Koning Filip was de eerste in de familie met een universitair diploma. Maar royalty watcher Filip Feiten weet dat dit toch nog wel een heel ander niveau is. In haar masteropleiding zaten verschillende vakken. Economie, ethiek, leiderschap, statistiek en nog heel veel meer. Way to go, prinses Elisabeth.

0: Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Blijf ook gezellig naar Radio BNN luisteren na het nieuws van 6 uur. Dan passeren hier onder andere The Righteous Brothers, Lars Verstraeten, Simple Minds en Raffaella Carrà. Nog een mooie avond en graag tot morgen.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Sophie Verbrugge. De twee leerlingen die zijn gestorven bij het ongeval in Buggenhout komen uit Bornem. En Buitenlandse Zaken vraagt om reizen naar het buitenland deze zomer extra goed voor te bereiden. In Buggenhout hebben de burgemeester en het parket van Oost-Vlaanderen een nieuwe stand van zaken gegeven over het dodelijke ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje met 7 leerlingen van het buitengewoon onderwijs is er gebotst op een trein. De buschauffeur, een 27-jarige begeleidster en 2 kinderen overleefden de aanrijding niet. Marieke van Kouwenbergen volgde de persconferentie voor een laatste stand van zaken.
1: Er is nu meer duidelijkheid over de 7 leerlingen die in het busje zaten. Het waren allemaal jongens uit de middelbare school. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
2: De 2 overleden kinderen van 12 en 15 jaar oud komen uit Bornem. En de andere gewonde kinderen die gaan van 13 jaar oud tot 15 jaar oud. En zij komen uit Bornem, Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en ook uit Muizen.
1: De 5 zwaargewonde jongens worden nu opgevangen in ziekenhuizen in Brussel, Gent en Aalst. Het parket gaf ook meer informatie over het onderzoek dat nog volop loopt.
2: Het is ook zo dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd. En op het lichaam van de buschauffeur gaat ook nog een autopsie volgen. En dat is om zo duidelijk mogelijk die omstandigheden te kunnen bekijken wat er nu juist gebeurd is. Het is ook zo dat de chauffeur van de schoolbus een blanco strafregister had en geen veroordelingen.
1: Het onderzoek zal de komende dagen nog voortgezet worden. Intussen opent de gemeente een rouwregister en ook in de school wordt een rouwhoek ingericht.
0: De overweg in Buggenhout was beveiligd. Er waren niet alleen slagbomen en verkeerslichten. Er stond ook een extra verkeerslicht aan de straat parallel met de spoorweg. Daar was het schoolbusje uitgekomen, vertelt Thomas Baken van Infrabel.
3: Vanuit de parallelstraat is er extra zichtbaarheid, omdat er een bijkomend weglicht is geplaatst van de overweg. Dus je hebt daar een rood licht staan en je hebt nog een tweede rood licht die op de overweg zelf staat.
0: Vlaams minister-president Diependalen en minister van Mobiliteit De Ridder bezoeken rond deze tijd de plaats van het ongeval. Ze leggen daar een rouwkrans neer. Minister van Onderwijs De Mier heeft eerder vandaag de getroffen school ook bezocht. In de rook die gisteren vrijkwam bij de brand in de stad Tubeek in Waals-Brabant is geen asbestvervuiling vastgesteld. Dat blijkt uit onderzoek. Gisteren ontstond er een zware brand in een kledingdepot waarbij veel rook was vrijgekomen. En omdat er sprake was van de aanwezigheid van asbest, werd het gemeentelijke rampenplan afgekondigd. Scholen en kinderdagverblijven bleven vandaag ook dicht uit voorzorg, maar er is dus geen asbest gevonden. Er wordt op dit moment wel nog altijd nageblust. Buitenlandse Zaken vraagt iedereen die deze zomer op reis gaat om zich goed voor te bereiden. Je controleert best je paspoort of dat nog geldig is en ook of je een visum nodig hebt. Recente crisissen leren ook dat een goede voorbereiding belangrijk is, zegt Joris Salde van Consulaire Zaken.
4: Alles wat dat medisch is, heel belangrijk. Zowel vaccinatie enerzijds, voor bepaalde landen is dat verplicht. Maar ook zorgen dat je de nodige medicatie mee hebt. Niet alleen voor de duur van je reis, maar misschien voor iets langer. We hebben een aantal reizigers gehad die heel recentelijk een beetje overal ter wereld geblokkeerd waren. Ten gevolge van de crisis in het Midden-Oosten. En een van de belangrijkste problemen waarmee ze geconfronteerd waren. Ja, ik kan hier niet aan mijn medicijnen geraken. Inderdaad, dat kan soms een probleem zijn.
0: Buitenlandse Zaken vraagt ook om je reis te registreren via de website Travelers Online, zodat Buitenlandse Zaken je kan steunen en informeren bij een noodsituatie op je reisbestemming. Denk dan maar aan een natuurramp of een aanslag. In Iran is de toegang tot het internet voor een deel hersteld na een onderbreking van 3 maanden. Sinds de start van de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten eind februari hadden de Iraanse autoriteiten het internet volledig afgesloten. De vicepresident kondigt nu aan dat de eerste stappen zijn gezet om de toegang tot het internet weer te herstellen. In de wielronde van Italië heeft Jonas Vingegaard de 16e etappe gewonnen. In een bergachtige rit versnelde de Deen op 6 kilometer van de top van de slotklim. Hij reed iedereen uit zijn wiel en kwam alleen aan. Hij vergroot zijn voorsprong in het algemene klassement naar bijna 4 minuten. Voor Vingegaard is het zijn 4e ritzege in deze ronde van Italië. En in het tennis heeft onze landgenoot Alexander Bloks opgegeven voor het tennistoernooi van Roland Garros. Hij heeft vanmorgen zijn enkel omgeslagen op training en keert terug naar België voor een medische controle. Bloks zou normaal gezien morgen voormiddag spelen in de 2e ronde. Het blijft vanavond nog lang warm bij temperaturen van 8 tot 18 graden. Morgen wordt iets minder warm, dan halen we 22 graden aan zee en 27 in het centrum. De dagen daarna opnieuw 30 graden, vanaf vrijdag kans op een onweer. Dit nieuws begon met het zware ongeval aan een overweg in Buggenhout, waar twee leerlingen, een begeleidster en een buschauffeur, stierven. De twee leerlingen komen uit Bornem. De buschauffeur heeft nooit een eerdere veroordeling gehad. Er wordt nog een autopsie uitgevoerd. En de treinbestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Een laatste stand van zaken krijg je ook in de app van 14 Nieuws.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo-koken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen.

0: Maar schatke, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
3: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
5: schat, niet. Blijft kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
5: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben de burgemeester en het parket meer uitleg gegeven over het dodelijk ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje met 7 leerlingen van het buitengewoon onderwijs is daar gebotst met een trein. De chauffeur van de bus, een leerlingenbegeleidster en 2 kinderen zijn overleden. De andere 5 leerlingen zijn zwaar gewond geraakt. Lisa de Wilde van het parket.
1: Alle kinderen die zijn allemaal jongens. De 2 overleden kinderen van 12 en 15 jaar oud komen uit Bornem. En de andere gewonde kinderen die gaan van 13 jaar oud tot 15 jaar oud. En zij komen uit Bornem, Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en ook uit Muizen.
0: De bestuurder van de trein heeft een negatieve adem- en speekseltest afgelegd. De chauffeur van de bus had een blanco strafblad. Een autopsie moet duidelijk maken of hij alcohol had gedronken of drugs had genomen. De overweg daar in Buggenhout was goed beveiligd, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Er was een extra verkeerslicht aan de straat die parallel loopt met de spoorweg. Uit die straat kwam het busje dat tegen de trein is gebotst. Thomas Baken.
2: Elke overweg wordt bekeken door specialisten van Infrabel en van de overheid om te kijken welke veiligheidsuitrusting er voor die specifieke overweg nodig is. Dat kan gaan van een bijkomende slagboom, dat kan een bijkomend licht zijn, zoals hier in Buggenhout specifiek het geval was.
0: In het onderzoek naar de agressie op de kustram zondagavond in De Haan zijn 2 verdachten aangehouden, dat meldt het parket. Een 3e verdachte moet morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen, de 4e is nog op de vlucht. Tijdens een controle op de tram konden 4 jongeren geen vervoersbewijs voorleggen. 3 van hen probeerden te vluchten. De 4e werd tegengehouden door medewerkers van de lijn. De anderen kwamen terug en daarop escaleerde de situatie. Medewerkers van de lijn, de chauffeur en politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. Tennis op Roland Garros in Parijs moet Alexander Bloks opgeven. Hij heeft vanmorgen op training zijn enkel omgeslagen. Bloks zou normaal gezien morgen zijn 2e wedstrijd spelen in de 2e ronde. En in het wielrennen heeft de Deen Jonas Vingegaard de 16e etappe in de ronde van Italië gewonnen. De laatste klim reed hij weg van de rest. Vingegaard vergroot ook zijn voorsprong in het algemeen klassement nu tot bijna 4 minuten. Het is al zijn 4e ritoverwinning in deze Giro. Het weer, het is vandaag voorlopig de warmste dag van het jaar en de eerste tropische dag ook. In Ukkel is 30,3 graden gemeten. Dat is meteen een record voor 26 mei. Vanavond koelt het traag af. In de grote steden wordt het vannacht niet frisser dan 18 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon. Het wordt iets koeler, 27 graden in het centrum en 22 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: avond VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen komt het treinverkeer opnieuw op gang op één van de twee sporen. Spoornetbeheerder Infrabel voert nog herstellingen uit aan het tweede spoor, waarop vanmorgen het tragische ongeval is gebeurd met een schoolbus. De chauffeur van die bus, twee leerlingen uit Bornum en een begeleidster zijn overleden. Vijf leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. De buschauffeur kwam de overweg opgedraaid vanuit een weg die parallel loopt met het treinspoor. Maar er was daar extra beveiliging. Dat zegt de burgemeester van Buggenhout, Geert Hermans.
1: Wel, het is natuurlijk wel zo dat daar ook wel verkeerslichten of rode lichten zijn geplaatst, loodrecht op de parallelbaan. Dus men kan het ook zien als men dus daar wacht. Het was natuurlijk zeer veel zon. Dat moet onderzocht worden. Is dat verblinding door de zon? Is dat iets anders? Ja, dat moet verder onderzocht worden door het parket. Daar ga ik geen verdere uitspraken over doen.
0: Er komt een rechtszaak tegen het Russische echtpaar Toporovsky dat mogelijk vervalste schilderijen in bruikleen heeft gegeven aan het MSK, het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het gaat om 24 werken van bekende Russische kunstenaars uit het begin van de 20e eeuw, onder meer Kandinsky en Malevich. In 2017 werden de werken tentoongesteld in Gent, maar experts hadden meteen twijfels bij de echtheid ervan. Er volgde een onderzoek. Nu moet het koppel zich dus verantwoorden voor de rechter. De toenmalige directrice van het museum, Katrien de Zeger, wordt niet vervolgd. Zij werd in 2020 ontslagen. In Mekka in Saudi-Arabië is de tweede dag van de Hajj aan de gang. Dat is het spirituele hoogtepunt van de moslimbedevaart. Dit jaar zouden er ruim 1,5 miljoen pelgrims naar Mekka zijn gekomen. Dat zijn er meer dan vorig jaar, ondanks de gespannen situatie in het Midden-Oosten. Volgens het islamitisch geloof moet elke moslim die er fysiek en financieel toe in staat is, één keer die bedevaart naar Mekka ondernemen. Het is er wel bijzonder warm met temperaturen boven de 40 graden. Twee jaar geleden vielen er nog meer dan 1300 doden tijdens de Hajj wegens de extreme hitte toen. In het tennis moet Alexander Bloks opgeven op het toernooi van Roland Garros. Vanmorgen heeft hij zijn enkel omgeslagen op training. Bloks zou morgen in de tweede ronde spelen tegen de Australier Alex de Minaur, nummer 7 van de wereld. Dat is een flinke domper, zegt zijn coach Ruben Bemelmans.
2: Hij zei ook in de kleedkamer, ja, ik kijk er zo naar uit om morgen tegen de Minaur echt een battle van te maken. Ik kijk er naar uit om op gras te spelen. Het gras moeten we nog bekijken, want we weten niet exact hoe erg dat is. Maar ik denk dat begin grasseizoen wel nog iets te vroeg gaat komen.
0: Het weer in Ukkel is er vandaag 30,3 graden gemeten. Dat is de eerste tropische dag van het jaar en ook een record voor 26 mei. Vanavond koelt het traag af. In de grote steden wordt het vannacht niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en iets frisser, 27 graden in het centrum en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

liefde zonder hoop. Zij had mij die nacht verlaten, ik liep met mijn gevoel te koop. Toen zag ik jou, je keek me aan, nam al mijn twijfels weg.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De twee minderjarigen die gisteren zijn opgepakt in Bretagne na de dood van de 11-jarige Theo, hebben bekend dat ze de jongen hebben aangevallen en gewurgd. De jongen van 16 en het meisje van 15 zouden wraak hebben willen nemen omdat Theo vismateriaal zou hebben gestolen tijdens een uitstap. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na het tragisch ongeval van vanmorgen met een schoolbus en een trein aan een overgang. Mogelijk worden vanavond wel nog treinen geschrapt. Morgen zou het treinverkeer opnieuw normaal moeten verlopen. Bij het ongeval zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornum en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang is volgens Infrabel goed beveiligd. Er was zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals het schoolbusje dat tegen de trein is gebotst. Maar spoorwegovergangen zijn hoe dan ook gevaarlijk, omdat wegverkeer en treinen elkaar kruisen. Infrabel probeert waar dat kan spoorovergangen te sluiten, zegt Frederik Petit Interzaken.
1: Wel, sinds 2005 zijn er 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Dat gebeurt telkens in nauwe samenspraak met de betrokken stad en de gemeente. Zo staan we ook in contact met de gemeente Buggenhout.
2: Door bijvoorbeeld een
1: brugherk te realiseren. Ik wil ook eventjes benadrukken of zo. Hier had je natuurlijk een parallelstraat. Mm-hmm. Dat maakt de situatie wat anders. Mm-hmm. Maar aan de overweg zelf waren de laatste 20 jaar geen enkel ongeval gebeurd. Geen enkel verkeersongeval. Enkel 2 keer was er een slagboom afgereden.
0: Na de brand van gisteren in een kledingmagazijn in Tubeke in Waals-Brabant is geen asbestvervuiling vastgesteld, dat zegt de stad op basis van de eerste analyses. Er was bijzonder veel rook die mogelijk giftig was en in het gebouw is er wel degelijk asbest, klinkt het, maar die deeltjes zouden niet zijn vrijgekomen. Scholen en kinderdagverblijven kunnen daarom morgen weer open. Op dit moment wordt er nog altijd nageblust. Sport: op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Hanne van de Winkel uitgeschakeld in de eerste ronde. Van de Winkel verloor van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en speelde voor het eerst op Roland Garros. Het weer in Ukkel is er vandaag 30,3 graden gemeten. De eerste tropische dag van het jaar en een record voor 26 mei vanavond. Koelt het traag af. In de grote steden wordt het vannacht niet koeler dan 18 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon. Iets frisser, 27 graden in het centrum, 22 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

fabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik.

een huis dicht bij de kerk, van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal, ze luisterden stilletjes naar.

grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.

0: met Brecht Schabrechts. In Buggenhout kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na het tragisch ongeval van vanochtend aan een spoorwegovergang. Morgen zou het treinverkeer daar opnieuw normaal moeten verlopen. Bij het ongeval met een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornem en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornem. Daar is de verslagenheid groot. Burgemeester Greet de Bruin wil alle inwoners de kans geven om een rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het parket voert het onderzoek, want het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang is volgens sporennetbeheerder Infrabel wel goed beveiligd. Er is zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals dat busje. Maar spoorwegovergangen zijn hoe dan ook gevaarlijk. Infrabel probeert, waar dat kan, overgangen te sluiten. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
2: Wel, sinds 2005 zijn er 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Dat gebeurt telkens in nauwe samenspraak met de betrokken stad en de gemeente. Zo staan we ook in contact met de gemeente Buggenhout.
3: Door bijvoorbeeld een tunnel?
2: Een tunnel of dus een brugwerk te realiseren. Ik wil ook eventjes benadrukken of zo. Hier had je natuurlijk een parallelstraat. Mm-hmm. Dat maakt de situatie wat anders. Mm-hmm. Maar aan de overweg zelf waren de laatste 20 jaar geen enkel ongeval gebeurd. Geen enkel verkeersongeval. Enkel 2 keer was er een slagboom afgereden.
0: Er komt een rechtszaak tegen het Russische echtpaar Toporowski dat mogelijk vervalste schilderijen in bruikleen heeft gegeven aan het MSK, het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het gaat om 24 werken van bekende Russische kunstenaars uit het begin van de 20e eeuw, onder meer van Kandinsky en Malevich. In 2017 werden die werken tentoongesteld in Gent, maar experts hadden meteen hun twijfels bij de echtheid ervan. Er volgde een onderzoek, nu moet het echtpaar zich dus verantwoorden voor de rechter. De toenmalige directrice van het museum, Katrien de Zeger, wordt niet vervolgd. Zij werd in 2020 ontslagen. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat zij een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
4: Het lichaam van de jongen van 11 jaar werd zondag gevonden in Rennes in Bretagne. Er was een badhanddoek strak om zijn nek getrokken. Gisteren werden 2 verdachten aangehouden, een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondag aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchtten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging. De 2 kinderen van 15 en 16 zullen morgen worden voorgeleid aan de rechter en vrijwel zeker in staat van beschuldiging worden gesteld.
0: Sport op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Hanne van de Winkel uitgeschakeld in de eerste ronde. Van de Winkel, 22, verloor bij haar debuut in Parijs van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Bij de mannen moet Alexander Bloks forfait geven wegens een enkel blessure. Morgen zou hij het in de tweede ronde opnemen tegen de Australische topper Alex de Minaur. Vannacht is het helder en warm in de grote steden. Niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, ietsje frisser. 27 graden in het centrum en 22 aan zee. 'S Avonds is er kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, goedavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schaprechts. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Het gaat om tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die begon in 2011. In 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Sharaa. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld nu herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar het gebruik van chemische wapens. In Buggehout in Oost-Vlaanderen kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na het tragische ongeval van vanochtend aan een spoorwegovergang. Morgen zou het treinverkeer opnieuw helemaal normaal moeten verlopen. Bij het ongeval met een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornem en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornem en daar is de verslagenheid groot. Burgemeester Geet de Bruin wil alle inwoners nu de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang was goed beveiligd volgens spoornetbeheerder Infrabel. Maar dat kan, probeert Infrabel spoorwegovergangen te sluiten, omdat ze hoe dan ook gevaarlijk zijn. En waar dat niet kan, zijn 2 halve slagbomen, zoals in Buggenhout, de beste optie. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
2: Dat is historisch zo gegroeid. Dat is ook wettelijk bepaald. Infrabel en dus de overheid hebben dat bestudeerd, geanalyseerd. En dus de beste overweg is een overweg met 2 halve slagbomen, verkeerslichten en een belsignaal, zoals er hier was, eventueel versterkt met andere maatregelen. En ook net om te voorkomen, wanneer iemand op de overweg zelf zou zitten, wanneer de slagbomen volledig gesloten zijn, dan is er geen vluchtroute meer. En dat wil je natuurlijk vermijden, want dan krijg je een ander soort van ongeval.
0: Sport: in de play-offs van het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 zege van de finale. In de derde wedstrijd van de halve finales klopte Oostende Aalst met 78-60. De Antwerp Giants versloegen Limburg United met 84-73. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. En wie het eerst 3 matchen wint, gaat naar de finale. Vannacht is het helder en warm in de grote steden, niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, ietsje frisser, tot 27 graden in het centrum en 22 graden aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Meer op vrtnieuws.be.

Jan uit de polder zei: Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje? Morgen ga ik naar Den Haag. En bij de oeroude molen

0: met Bricht Schaprichs. In Buggenhout zou het treinverkeer vanaf de ochtend opnieuw normaal moeten verlopen na het tragisch ongeval van vanochtend. Na de botsing tussen een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van die bus, 2 leerlingen uit Bornum en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornum en daar is de verslagenheid groot. Burgemeester Geet de Bruin wil alle inwoners de kans geven om een rouw te betuigen, zegt ze.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden. En dan gaan we dat onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De spoorwegovergang was goed beveiligd volgens spoornetbeheerder Infrabel. Er was zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals dat schoolbusje vanmorgen. Infrabel probeert waar dat kan overgangen te sluiten, omdat ze hoe dan ook gevaarlijk zijn. Waar dat niet kan, zijn 2 halve slagbomen, zoals in Buggenhout, de beste optie. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
2: Dat is historisch zo gegroeid, dat is ook wettelijk bepaald. Infrabel en dus de overheid hebben dat bestudeerd, geanalyseerd. En dus de beste overweg is een overweg met 2 halve slagbomen, verkeerslichten en een belsignaal, zoals er hier was, eventueel versterkt met andere maatregelen. En ook net om te voorkomen wanneer iemand op de overweg zelf zou zitten, wanneer de slagbomen volledig gesloten zijn, dan is er geen vluchtroute meer. En dat wil je natuurlijk vermijden, want dan krijg je een ander soort van ongeval.
0: Het cruiseschip Hondius, waarop het Hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist en dat moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou vandaag naar Vlissingen varen, de thuishaven, maar na inspectie is een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van dat cruiseschip positief op het virus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat zij een jongen van 11 hebben gewurgd. Het lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
3: Het lichaam van de jongen van 11 jaar werd zondag gevonden in Rennes in Bretagne. Er was een badhanddoek strak om zijn nek getrokken. Gisteren werden 2 verdachten aangehouden, een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondag aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchtten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging. De 2 kinderen van 15 en 16 zullen morgen worden voorgeleid aan de rechter en vrijwel zeker in staat van beschuldiging worden gesteld.
0: Sport in de play-offs van het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale. In de 3e wedstrijd van halve finales klopte Oostende Aalst met 78-60. De Antwerp Giants versloegen Limburg United met 84-73. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. Wie het eerst 3 matchen wint, gaat naar de finale. Het weer nog met 30,3 graden gemeten. In Ukkel hebben we de eerste tropische dag van het jaar gehad. En het was de warmste 26 mei ooit. Vannacht is het helder en nog altijd warm in de grote steden. Wordt het niet koeler dan 18 graden. En morgen opnieuw veel zon en ietsje frisser. 27 graden in het centrum, 22 graden aan zee. 'S Avonds kans op bui, op een bui of onweer in het zuidoosten. Zo dinsdag 26 mei, zit erop. Een goede nacht.

de mannen kennen.

Plus 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 4 kinderen en 3 vrouwen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken rond het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Cuba roept de internationale gemeenschap op om het land te helpen. In het land dreigt een catastrofe volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken. Cuba kampt met een zware economische crisis en er zijn ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Heel vaak is er geen stroom op het eiland. De economische problemen zijn er nog verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer vanuit Venezuela heeft stilgelegd. Cuba vreest ook een interventie vanuit de VS. De Amerikaanse regering heeft de afgelopen week de druk op Cuba nog opgevoerd door voormalig president Raúl Castro in staat van beschuldiging te stellen voor de moord op Amerikanen in 1996. Volgens de Cubaanse regering is het een voorwendsel om een militaire invasie te rechtvaardigen. Heel wat landen maken hun selectie voor het wereldkampioenschap voetbal bekend. Zo ook Marokko. Bij Marokko zitten er wel wat bekende en oud-bekende uit onze competitie in de selectie. Zakaria El Ouadi van KRC Genk, Chemzine Talbi, die nog bij Club Brugge heeft gespeeld, en ook ex-Genk-speler Bilal El Kanous is erbij. Bij gastland Canada maken ze zich sterk dat Union-speler Promise David speelklaar zal geraken na een blessure. En bij Panama is ex-Anderlecht-speler Murillo de aanvoerder. En ook gastland Verenigde Staten heeft dinsdagavond de spelers bekendgemaakt waarmee ze het WK in eigen land aanvatten. Ook daar een ex-Genk-speler in de ploeg, Mark McKenzie. Het weer, het is helder vannacht. Het blijft ook behoorlijk warm. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden. Elders minimaal rond 16 graden. Overdag dan opnieuw zonnig. Een tikje frisser dan dinsdag 27 graden in het centrum. 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten van het land. Ook donderdag en vrijdag wordt het zonnig en warm met dan maximaal tot 30 graden. Vrijdag kans op onweer in het oosten en het noordoosten. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.